0: NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: ze.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

morgen kan het misschien al waarheid worden. Dat hij komt en je in zijn armen neemt. Blijf steeds vol moed in je leven. Want geloof me, alle wegen leiden naar jou. Naar die ene, alleen voor jou bestemd.

miste woorden uit Van Dalen waren verre overbodig. Maar bij onrecht tegen de natuur of een sprong over de wol, spraken verven, kwasten, kloren tol. Hij was geen Vincent van Gogh, die in zijn frustratie

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag, maar het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer, Marie.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen,
1: maar alleen maar gepraat.
0: Je bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis waarin ik nooit...

0: Tragisch gepraat.
1: Tragisch gepraat, hè? Dat nergens op slaat.
2: Nou, je bent voor mij mijn verboden droom.
0: Nergens op slaat.
2: Want je bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: mooi.
1: Ja, ik ben mooi, hè?
2: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

En dat is natuurlijk weer het mooie. Dat zijn soms die jongens die geen

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

ook nog zelf de benzine betalen. Ober, ober, gooit er voor mij even een frikandelletje in. Kan ik dadelijk een paar servetten meenemen? Ik heb thuis geen wc-papier meer. Nou ja, maak het uit. Ik heb toch wel honger, geen ontlasting. Ja, belasting wel, ja. Die hebben nog nooit wat gebracht. Die komt.

0: ze het water ook nog afgesloten. Kon per eindelijk wat, keek het nog niet eens wegtrekken.
1: Kokaroo, yes, start even.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp.

0: Met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
0: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
2: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
0: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de

0: NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
1: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
0: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.

0: pressure.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.000.

0: 455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
0: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Net weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling en ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 83. André van Duin. En als de zon schijnt.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
0: En dat doet hij vandaag hoor. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag de 14e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de Dutch Boys blikken we terug op de Drenthe Duizend. En Herman Brood die zit in de zweelpopperschatkist. Straks hoor je Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West. Of net andersom. Maar eerst Jeffrey Kuipers met Veel te lange nachten.
2: Ah.

0: Elder Hammond en Albert West. Ze spreken het volgens mij helemaal goed uit. En dat met Give a Little Love.
1: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Die staat de hele week in het teken van de boerenrock. Gisteren natuurlijk begonnen. En vandaag ook weer een mooi programma trouwens. Met bijvoorbeeld een Suzanne en Freek, Justin de Wild, Jeffrey Parmentier. De Daredevils komen vanavond. Bonnie Sinclair. En ga zomaar door. En natuurlijk ook nog morgen. En ook nog een keer overmorgen. Nou, in ieder geval, die er ook morgen staan. Dat zijn de heren van de Dutch Boys. In dit geval met Ik Prot Plat. Die stond in 2025 op nummer 163. In de Drentse Duizend.

Dames van de Dolly Dots, Esther Oosterbeek in de gelederen. En ja, niet geheel toevallig, die hoor je straks met She's a Liar. Maar eerst dit duet van René Vroeger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Flat voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk
3: 24. Kurk24.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Een maand na de verwoestende brand in Meppel zijn de restanten nog niet opgeruimd. Een slagerij werd compleet in as gelegd. De eigenaar hoopt komend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te hebben. En de buslijn tussen Havelte en Steenwijk keert terug. Dat dankzij vrijwilligers die een buurtbuslijn hebben opgezet. En een schuurtje is afgelopen nacht door brand verwoest. Dat aan de Holtingebrink in Emmen. Nou, dit en meer nieuws vind je op tv20.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond een uur of 11 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot zowel 35, nou misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: bij Radio Drenthe.
1: Vind je op tombola?
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: correct. En daarmee juist. Het regent zonnestralen, Agda de Munnik.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eventjes in. En die staat helemaal in het teken van vandaag. Want het is zover Sveelpop 2026. Een festival wat al bestaat sinds 1982. En daarom deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Nou, waaronder bijvoorbeeld Harry Slinger, die hoorde je gisteren hier in de uitzending. En 1994 solo op podium. En vandaag dus weer, maar dan weer met zijn band Drukwerk. Nou, we gaan even terug naar 1988 en 1984 en ook naar 1982.

was Herman Brood de eerste artiest die op Speelpoort optrad. Twee jaar later trouwens dus nog een keer. En hij scoorde ook in die periode nog een aantal dikke hits. Waaronder bijvoorbeeld de Tattoo Song. Maar wij draaien deze hier in Koffie en Keuvel. Het uurtje Nederpop. Herman Brood en The Wild Romance. Dit is Saturday Nights.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans

0: op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Airsafe.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: En hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: uit 1975 voor Hot Chocolates met You Sexy Thing.
1: Vind je op tombola?
0: Zal inmiddels wel gesmolten zijn, die chocolade, denk ik.
2: Nou, in ieder geval vanmiddag hoef je er niet veel voor te doen om er iets vloeibaars van te maken.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nee.
0: Och, heerlijk. Nee. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze vrijdag alweer de, even kijken, de 14e.
2: Ja.
0: Alweer halverwege de maand ook zo'n beetje.
2: Nou, dat gaat weer zo hard.
0: Ach. En ook nog de laatste dagen van de tombola.
2: Ja, want het is ook nog de laatste officiële dag natuurlijk van de zomervakantie voor de schoolgaande kinderen.
0: Ja, dan zijn die 6 weken ook weer voorbij.
2: Ja, joh.
0: Maandag het ritme weer normaal?
2: Ja, middelbare scholieren zijn volgens mij nog wel grotendeels vrij. Maar de basisscholen gaan over het algemeen weer aan de slag.
0: Keert de rust dan ook weer een beetje terug? Of vaar je dat niet zo? Ik vond het altijd wel een leuke periode. Maar ik was ook blij dat de scholen weer ging beginnen op een gegeven moment.
2: Oh, nee, ik vind het wel lekker. Het had nog wel iets langer mogen duren. Want dan zit je ook weer in die broodtrommels en die tassen. En weer op tijd staan. En dat sporten. Dus ik vind zo'n vakantie met de kinderen echt wel lekker. Ja,
0: nou. We gaan onze vraag weer even stellen. Want daarvoor zijn we uiteindelijk hier. Want we Tiet of Tombola gaan spelen. Vandaag nog en morgen ook nog 2 keer. En dan is het echt gebeurd. Of niet 1 keer morgen volgens mij. Want of het middags live is, maar dat zien we dan wel weer.
2: Er zitten best nog wel wat prijzen in ook.
0: Ja, best wel.
2: Ik telde toch ruim 20 balletjes nog die erin zitten.
0: Ja, en we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5 keer dan.
2: Ja,
0: dan
2: precies. Houden we erop. Dus niet alles gaat eruit ook.
0: Nee, mogen wij dat dan verdelen? Nee, hè?
2: Ja, dan had ik toch die saunabon die ik vanochtend eruit haalde zelf wel willen hebben.
0: Ja, dus iemand die belt al, die weet het antwoord al. Dus zullen we eerst de vraag gaan stellen? Wil je dat doen?
2: Zeker. Ja, ik denk dat die wel te doen is, maar je moet het net even weten. Juste. Want we gaan het hebben over hunebedden. Mm. In welke Drentse gemeente liggen de meeste hunebedden?
0: Oké, dat is inderdaad wel zo'n ding. Ja, oké.
2: Ja. Ja,
0: dat moet je weten, of misschien zelfs opzoeken. Dat
2: precies,
0: kan ook.
2: Dat kan ook nog.
0: 0592-3311-88.
3: Now let go of everything I

0: met natuurlijk de mooie clip erbij. Aha, was dat. En Take On Me.
1: Vriendje of tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jannie. Jannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
2: Runewold.
0: Hoe is het op Runewold?
2: Mooi weer.
0: Mooi weer, hè? Ook al goed dooi, denk ik, of niet?
2: Home.
0: Ja. Kun je een beetje volgen, zo? Of,
2: Jawel hoor.
0: Ja, hè? Ik denk dat heel veel mensen inderdaad... Ja, je hebt hem al gewoon met te dealen. Het is ook niet aan, hè?
2: Ik heb vanmorgen vroeg al met de hond te lopen, dus dat...
0: Kijk eens.
2: Op de hele dag uit rusten, dus...
0: Die is alweer klaar, dus... En s'morgens is best lekker, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. S'morgens vroeg, heerlijk.
0: Oh, man. Het wordt al wel iets later licht, dat kun je al wel vernemen, maar toch... Het is, de temperatuur was lekker vanmorgen. Gistermorgen was nog wel een beetje een frisse kant, maar nu ging het beter.
2: Ja, toen was het wat doffiger nog.
0: Ja, ja, klopt. Goed. Nou, wij waren met ons spelletje bezig, Jannie. En de vraag was, in welke Drentse gemeente ligt de meeste hunebedden? En wat voor idee had jij toen?
2: Borgrodoorn.
0: Ja, het Borgrodoorn, hè?
2: Ja.
0: Ding, ding, ding. Nou, dan mag ik je feliciteren, want jij hebt hupsakee. 10 euro in de knip.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja. Kunnen we dat overmaken of zeg je van, nou, misschien toch die tombola maar?
2: Doe maar de tombola.
3: Gelukkig. Ik stond er stiekem al. Ik denk, ik ga er ook gewoon staan, want volgens mij gaat Jannie gewoon wel voor die tombola.
0: Jawel.
3: Heb ik goed ingeschat, hè?
0: Ja, daar zijn we blieden van, echt waar.
3: Precies. Ja. En ik zie nog wel wat mooie prijzen staan. Bijvoorbeeld zo'n tuinhaspel of zo. Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
0: Kan met dit weer wel, denk ik.
2: Alles is welkom, maakt niet uit.
0: Ja,
3: zo'n koekblik is ook leuk, hoor. Zijn lekkere koek.
0: Een mooie bidon heb je. En echt een hele mooie bidon. Dus,
3: Zal ik ondertussen maar even een draai aangeven?
2: Ja. Nou.
0: Nog een paar keer zitten er altijd wat prijzen in. Dus vanmorgen ging de saunabon dus. Nou, die kun je mooi naar binnen doen. Dat is nou niet. Je kunt nou gewoon naar binnen lopen. Dus dat scheelt daar weer. Nou, Zim King.
3: Ik maak hem open, maar het zijn echt zulke kleine papiertjes altijd. Jannie, ik heb voor jou een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hopsakee.
2: Gefeliciteerd.
0: Leuke stickers plakken, Jannie.
2: Ja, nou, dat is toch leuk.
0: Met leuke stickers, hoor.
3: Ja, het is misschien niet de dikste prijs, maar ze zijn inderdaad echt wel leuk.
0: Ja, met mooie teksten erop. Nou, hartstikke goed. Hey, blijf nog even met de lijn, dan gaan we de gegevens even noteren. En ik wens je een fijne dag en doe kalm aan vandaag, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo, doeg.
2: Bye.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Het is krap aan half elf. Herma nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit. Bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. 5 jaar na het schrappen van buslijn 48 keert deze terug in Havelte en omgeving. Een groep vrijwilligers maakte zich hard voor het terughalen van de buslijn, die zij zelf draaiende gaan houden. Inmiddels zijn er 30 vrijwilligers gevonden die afwisselend de route rijden met een 8-persoonsbusje. Vanaf 24 augustus gaat de bus 1 keer per uur op en neer tussen Havelte en Steenwijk. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
7: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. In het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nog wel weer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
6: En een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 13:45 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel, Herma. Roland van der Zwaag dan met het weer.
8: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond 11:00 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot zowel 35, nou misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl.

0: Randstad. Partner voor Talent.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: album Non Parler was het. Paul Young en Come Back and Stay.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten over half elf. Robert is vandaag voor ons op Chuck. Ook op deze vrijdag en hij is bij een mooi feestje. En alvast even een kleine opdracht voor de mensen die tussen de televisie bij aan hebben. Zoek uw presentator. Robert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is weer wat. We zijn bij de tweelingdorp, eigenlijk Kerkveld, Altenveer. Op het grote dorpsfeest, de feestweek. Wij vanaf Hogeveen komen rieden. Dan is er wat een absurdistisch gezicht. Dat de blauwe, wit-rood op de omgekeerde Nederlandse vlaggen, zeg maar. Ja, eigenlijk naadloos overgaat in de gouden vlaggies van het feestgedruis hier bij de feestweek. En ik dacht, dan moeten we ons een klein weer die leuk in beeld brengen. Ik heb de camera heel eind voortzet. En ja, precies, Wim, toen jij de schuif opentrok, deed een opblaasbare stormbaan voor de camera inzetten. Dus oes, zie nou niet meer. Maar dat geeft niks, we bent er wel, we staan recht. En bij mij staat Lidie en Hilja van de organisatie. En alles onder controle, dames, of niet?
4: We hebben alles onder controle.
3: Meer dan ik dat heb?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Dat denk ik ook, ja. Tenminste, dat hoop ik.
4: We hebben vakantie gehad, hè?
3: Jullie hebben vakantie, ja? Ja, ik moet nog, dus ik loop op tandvlees, zeg maar.
4: Ja, dat dacht ik al.
3: De laatste loodjes. Ja. Recht uitgeperst worden nog vandaag.
4: Ja.
3: Maar goed, het ging niet over mij. Het ging over jullie prachtige feestweek. En als ik achter mij kijk, dan zie ik een hele grote 50 staan. En een tent die helemaal vol zit met volk. Wat is er op dit moment aan de gang?
4: We hebben een verjaardagsvisite voor het hele dorp. De twee dorpen eigenlijk. Want de feestweek bestaat 50 jaar dit jaar.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hoe wordt het viert hierachter?
4: We hebben sowieso ontvangst met koffie, thee en voor iedereen een gebakje.
3: Yeah.
4: Namens Gebroeders Middenveld gesponsord. En wij hebben allemaal de huidige voorzitter en oud-voorzitters die een verhaal vertellen van het verleden. En ze vertellen volgens mij het leukste en het spannendste, dat wordt dan verteld op podium. Dus. En allerlei oude beelden worden vertoond. De Rieks Jonkman heeft het allemaal aan elkaar gemaakt. Dus, voor iedereen het oog en het oor is er wat.
3: Ik hoorde een heel hard gelach in de zaal, dus voor mij ging dat helemaal goed.
4: Dat dacht ik ook.
3: Yeah.
4: Maar de huidige voorzitter die is ook heel makkelijk praten, dus dat scheelt al.
3: Wordt er niet makkelijk praten in het dorp of niet?
4: Ook dat.
3: Het is weer gelach achter ons, het giet er beide binnen.
4: Ja, het is.
3: Dan ben je nog niet eens echt op het hoogtepunt, maar het is nog maar 's morgens.
4: Ja, nou ja, we hebben al een hele week gehad, hè. Dus het is inderdaad 's morgens vroeg, maar we beginnen gelijk als morgens. Hup, dat gaat aan hier, hoor.
3: Ja. Nou, dat is goed om te horen. En hier wordt van alles in de voorgrond voorbereid. Oh, ik denk dat wij inmiddels weer te zien werden, zie ik. Tenminste, ik zie de camera staan. Dus dan ziet de camera mij ook. Zo werkt dat vaak in het beeld. Maar Lidie, wat gebeurt hier allemaal nou?
5: Ja, nu wordt het klaargezet voor de meerkamp van vanmiddag.
3: Yeah.
5: Dus alles, alle spelletjes worden klaargezet. En vanmiddag komt de jeugd hier in competitie de meerkamp doen.
3: Ja, maar ik ken een zeskamp. Is dat een soort gelijk iets?
5: Ja, soort iets. Ja, beetje hetzelfde. Ja.
3: En dit bent, ik moet het zeggen, met deze temperatuur natuurlijk een fijn spel in de duel om water te hebben.
5: Ja, zeker. Ja, ja, klopt.
3: Ja, want die hele feest. Jij zegt net al van, het is niet de eerste dag. Het is de hele week al aan. Het is de feestweek.
5: Ja.
3: Wat is er allemaal al gebeurd?
5: Ja, we zijn begonnen zaterdagavond met een reunie voor de oud-commissieleden. En we hebben al een tendienst gehad zondag. Wij hebben klaverjassen gehad. We hebben darten gehad, jokeren. Wat hebben we nog meer gehad? We hebben de pubquiz natuurlijk gehad.
3: Ja.
5: Die was de tent ook helemaal vol. We hebben een bingo gehad. We hebben een silent disco gehad. En gisteren hadden we iets nieuws. Dat was het kampioenschap gatgraven.
3: En dan dachten jullie, dat combineren we hier met de waterbar?
5: Ja, dat dachten wij. Dat scheelt een stuk.
3: Ja.
5: Ja. Ja.
3: Wie heeft gewonnen?
5: Wie heeft gewonnen? Dat.
3: Ja, dat maakt toch niet zoveel uit.
5: Dat weet ik. Dave Hulsenbos en ik weet niet degene die erbij was.
3: Het kampioenschap gatgraven, dat is echt wat het is. Gewoon, je krijgt een schub en je moet gewoon zo gauw mogelijk, zo diep mogelijk een gat spitten in een bepaalde tijd.
5: Ja.
4: 20 minuten hebben ze.

0: de tijd.
1: Ja.
0: In duo. En eerst begint één met 10 minuten graven. En dan mochten ze samen verder graven. Ja, en wie het diepste gat had na 20 minuten.
1: Wat was het diepste gat? Weet je dat nog?
0: 2 meter... 21?
1: In 20 minuten?
0: Ja.
1: Met een schub.
0: Ja, met een schub. Ja.
1: Oh, dat is goed dat je die leun een keer nodig hebt voor NL Doet of zo.
0: Ja, inderdaad. Ja. We hebben alle namen ook genoteerd, dus dat komt goed.
1: Ja, oh, dat is hartstikke.
2: Ook wel mooi te noemen. De jongste deelnemers waren rond de 10 jaar. En die waren ook best, best ver. Heel ver.
1: Ik weet niet of je groenvoorzieningsbedrijven in het dorp zitten, maar die kunnen daar altijd terecht straks. Zeker weten, heel veel potentie. Hé, hey, maar het is nog niet helemaal voorbij, want vandaag ziet er ook nog weer van alles op het programma. En ik geloof een legendarische, nou al legendarische playback show.
0: Juist, ja, die is altijd heel goed bezocht hier. En we hebben zelfs zoveel aanmeldingen dat u vol zit.
1: Yeah.
0: Dus we hebben 20 optredens vanavond.
1: Ja, dat is jammer, want ik wil met doen, maar dat zit er dus niet meer in.
0: Maar we hebben nog een pauze-act.
1: Shit. Waarom is dat zo goed bezocht?
0: Ja, dat is wel bijzonder, maar het is ook echt wel kwaliteit, de optredens. En de ene is gewoon heel veel humor en de ander zijn al weken aan het oefenen. Maar het is echt gewoon fanatieke deelnemers.
1: Yeah. Hey, en nu loop ik op mijn tandvlees, maar lopen jullie ook al een beetje op tandvlees en het lest? Of denk je van, nou kom maar op, maar want alles moet dan weer opruimd worden. Je bent er al een week aan de gang met organiseren. Ja. Dat kost je ook ongelooflijk veel tijd, energie, muiten.
0: Ja, zolang we maar door blijven gaan, dan gaat het goed. En dat is, we moeten niet morgens op tijd weer staan. En we doen s'avonds nog niet helemaal het licht uit, maar soms wel.
1: Ja.
0: Maar dan hebben we niet zoveel tijd om in te kangen. Dus...
1: Ik zie nog geen wal op de knieën, dus dat valt nog mee.
0: Nee, gelukkig. Nee,
1: dat komt straks.
0: Ja, zondag. Ja. Ja.
1: Maar kijk je nou al voorzichtig terug op een heel geslaagd feest, of niet?
2: Ja, nu al. Zeker, zeker. Volle tent, mooi weer. Ja, prachtig.
1: Dan zal dit straks een welkome afwisseling weten, deze waterbaan. En er hangt nog een prijs aan of zo, denk ik?
0: Ja, het gaat hier is voor de kinderen is wel een individuele prijs. En voor de morgen, de volwassenen, dat gaat mee in een competitie, een VSW-competitie. Dus dan hebben ze meerdere spellen die daar onderdeel van zijn. En we hebben nog zoek de bal altijd morgen naar de volwassenencompetitie. En dat is ook weer voor kinderen en volwassenen. Dus in het gat moeten ze dan een balletje zoeken. Dus het is... daar hangt ook weer een prijs aan. Dus het is... het is ook niet eens de prijs waarvoor ze doen. Het is toch wel het meedoen, hoor. Dat snap ik. Ja.
1: Dat idee heb ik, daar 5 minuten praten hebben een beetje in het dorp, dat iedereen wel fanatiek is hier.
0: Absoluut, ja. Dan hebben we meerdere keren gezegd tegen elkaar deze week van, het is hier echt zo'n draagvlak in het dorp qua feestweek, hoeveel mensen er komen, alles is goed bezocht. We hebben geen gezeur, helemaal niks. Dus het is echt mooi om te zien. Ja.
1: Mooi om te horen in ieder geval. Ik ga gauw weer in de auto, Wim. En voor de oplettende lustra's, die zoekt dus voor vanavond nog een pauze-act. Dus mocht je wat kunnen, jong leren, eenwielers, ik weet het allemaal niet, meld je hier bij de grote tent, Kerkveld Alteveer. En wellicht dat er nog een podiumplekje voor je beschikbaar is. Met jullie straks weer om 12:00 in de studio. Tot dan.
3: Ik zie in jou wel een mooie John Bon Jovi.
4: Dankjewel. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Bad Girls.
1: Wie keuvelt hier?
2: Ja, ontkomen er niet aan, maar we gaan het toch even over het weer natuurlijk hebben. Over de hitte in dit geval. Ja. En ik kreeg vanochtend een appje van mijn vriendin met een afbeelding van de bioscoop van de film The Odyssey.
3: Oh ja.
2: Of ik daar wel heen zou willen. Ik denk, ja, maar dit weer wil ik toch niet naar de bioscoop. Juist heel veel mensen doen het dus wel.
3: Nou, zeker overdag.
2: Ja.
3: Misschien in de avond is het juist lekker om buiten te zitten nu.
2: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk aan. Maar overdag, dat klopt inderdaad. Maar daar is het nog wel aangenaam te doen.
3: Het is wel grappig, hè? Want dat zijn juist van die, nou ja, attracties noem ik het maar even, die normaal in de zomer dan heel rustig zijn. Want dan willen mensen lekker naar buiten en naar een pretpark en dat soort dingen misschien.
2: Erop uit.
3: Erop uit. En alleen met slecht weer zou het dan daar eventueel druk kunnen zijn. Maar nu wordt er dus juist ook mee geadverteerd van zoek je de koelte.
2: Oh, kom bij ons.
3: Kom bij ons.
2: Bij ons is het aangenaam vertoeven. Dat snap ik ook wel. Als je dan of 35 graden moet zitten of je zit binnen in een bioscoop waar het dan misschien 22 graden of zo is. Maar dan is het goed te doen natuurlijk.
3: Dus dat is een heel andere manier weer van marketing ook. Ik zag het ook voorbij komen bij een poolcentrum waar ik het woensdag even was voor een kinderfeestje. Wat daar ook een escape room, nou ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar er waren ook jongens die waren daar de hele middag aan het poelen. Ik denk, oh ja, het was daar lekker cool. Dus cool poelen.
2: Oké, okay, ja, dan snap ik het alweer. Ja, dus de bioscoop en dat soort dingen die zijn dan toch een beetje de winnaar van het mooie weer. Dat je zou anders verwachten.
3: Ja, eigenlijk klopt er natuurlijk helemaal niks van.
2: Nee, de zwembaden, die moeten juist inderdaad.
3: En die doen het denk ik ook wel goed hoor, trouwens.
2: Klopt. Bouwmarkten doen het ook goed.
3: Oh ja?
2: Denk, waarom dan? Omdat het daar aangenaam toeven is. Nee, al die ventilatoren en al dat dingen meer. En de tuinstoelen en noem het maar op, wat daar allemaal weggaat.
3: Ja, ik heb er ook één aangeschaft, zo'n ventilatortje. Zo'n mooi stil, klein dinkie.
2: Ik had er thuis nog eentje, gelukkig. Die stond wel ergens in een kastje helemaal bovenop. Dus maar die heb ik maar weer naar beneden gezet.
3: Ja. Ja, ik was gisteravond weer blij mee, hoor. Nadat ik op de fiets naar huis door 30 graden en dan even koelen.
2: Ja. Wat ook niet echt aangenaam vertoeven is, denk ik. In de horeca, buiten de terrasjes. Je zou denken van, ik ga lekker op het terrasje zitten. En 's avonds is het goed te doen, maar volgens mij overdag ook niet.
3: Ja, dan moet je schaduw hebben, dan kan het.
2: Ja.
3: Maar als jij vol in de zon zit, dan denk ik dat die tafeltjes wel wat leger blijven, ja.
2: En dan ook het liefst gewoon natuurlijke schaduwen. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk.
3: Ja.
2: Lekker even onder de boom gaan zitten.
3: Ja.
2: Goed zo. Nou, zoek in ieder geval een plekje op. We hebben in ieder geval wel München Vrijheid bereid gevonden om er een liedje over te maken. Die zingen Play It Cool.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Hogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis.

0: Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

zomer uit 1987 voor Die Zijre Les. En dat met Voyage Voyage. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze vrijdagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk ook weer ruim baan voor de hond en de kat van de week. En straks gaan we het hebben over ongelofelijke grote bedragen. En de leukste muziek natuurlijk. Dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: De klanken van de Tremolo's op je radio met Here Comes My Baby.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk inmiddels al half augustus en de voetbalcompetitie is inmiddels alweer begonnen in Nederland. We hebben de eerste ronde er al op zitten. Maar er zijn nog steeds transfers. Ik vind het altijd een beetje raar.
2: Ja, dan gaat altijd nog even door, toch? Ik weet niet precies wanneer de markt sluit.
0: Nou, voor Nederland op 2 september aanstaande. Oh, ja. Om 23:59 s'avonds. En okay. Voor de rest van Europa op 1 september op de tijdstip.
2: Ja, precies. Dus ze hebben nog een week of twee.
0: Ja, nog twee. En heb je dus al 2-3 wedstrijden gespeeld al. Rondes zijn er al geweest. En vervolgens inderdaad kun je hele team kan nog veranderen. Of je kunt zelfs iemand aan je concurrent gaan verliezen.
2: Ja, dat is een ingewikkelde. En ik denk dat sommige voetballers dan ook wel in een soort spagaat komen.
0: Nou, iemand die wel in een spagaat zat was in ieder geval Tijani Reinders in dit geval. Vorig jaar voor heel veel geld van AC Milan naar Manchester City gegaan. 51 miljoen of zo is er volgens mij toe voor hem betaald. Zo'n beetje.
2: Van een bedragje.
0: En hij doet het best wel leuk daar. Hij scoort veel redelijk wat. Tenminste voor zijn positie. Hij speelt veel wedstrijden. Maar hij gaat inmiddels alweer weg, want hij gaat de woestijn in.
2: Ah, het nog grotere geld lonkt.
0: Nog groter geld, in dit geval. Ja. Voor nog meer geld, inderdaad, gaat hij naartoe. Hij heeft toch een contract tot de zomer van 2030, dus dat is best wel lang. Maar hij mag gewoon vertrekken, want er komen dus voor nog meer geld nog betere spelers dan waarschijnlijk daar in Manchester. Dus nou, Juventus die wil hem wel hebben, Newcastle die wil hem hebben, Atletico Madrid die wil hem graag wel hebben. Alleen, ja, die kunnen dus niet tegen de oliedollartjes. Op.
2: En om hoeveel miljoenen gaat het dan ook?
0: Het gaat nu in dit geval om een bedrag wat hij dan zelf gaat krijgen. Of even kijken hoeveel stand. Oh, 61 miljoen.
2: Want dat is het, hè? Ja. Wat krijgt de club en maar wat gaat de speler ook verdienen?
0: Ja, nou, hij krijgt ook wel een klein salarisverhogingtje.
2: Ja, een zakcentje.
0: Ja, nou, hij had een 7 miljoen per jaar ongeveer. Nou, om mee te hebben. Hij gaat nu 5 jaar tekenen en krijgt in totaal 100 miljoen. In dit
2: wat
0: geval.
2: Moet je met zoveel geld?
0: Ik heb er nog een geluidje bij. Dit is een 100 miljoen per jaar gaat hij verdienen.
2: En nee, in 5 jaar. Dus 20
0: in 5 jaar,
2: dus
0: 20 miljoen per jaar.
2: In principe per jaar als je het omrekent. Jeetje.
0: En ik snap best dat je als voetballer dat je brood ermee wilt verdienen. Maar je wilt ook een sportief succes gaan vieren. Nou, bijvoorbeeld een Cristiano Ronaldo, Benzema. Dat soort types die voetballen daar nu ook voor heel veel geld. Voor honderden miljoenen. Ja. Je ziet ze nooit terug. Ja, soms een keer op je social media zie je een keer een filmpje voorbij komen. Maar that's it.

0: Of is het dan de toekomst dat daar dus de grote clubs gaan ontstaan en dat dat het voetbalwalhalla wordt? Ik weet het niet hoor, ik zit daar niet zo in.
1: Maar gaan we dan 's avonds met ons bord op schoot naar de Arabische competitie kijken? In plaats van dat naar PEC Zwolle tegen NEC of zo?
0: Ja, maar die kijk ik ook niet. Dus ik niet. Maar dat, dat zul je dan toch echt aan de voetbalkenners moeten vragen.
1: Ja, maar hoeveel geld moet je dan hebben om zeg maar hier dan wel te kunnen blijven? Nou, dit is het dus uiteindelijk.
0: Nou, van 7 miljoen naar 20 miljoen per jaar. Het is best een stapje.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Goed maar zo. 7 miljoen ben ik ook best blij mee, hoor, directeur van RTV Drenthe.
1: Jawel, goed
0: dat
1: zo.
0: Dat gaat hier niet gebeuren.
1: Ik zal even kijken. Oh, wacht. Oh, John de Mol, die belde me net. Nee, grapje. Hey, en dan nog eventjes tot slot. In België een kelder waren ze wat aan het verbouwen, aan het renoveren. En daar vonden ze toch een schat. Dan denk je van, hoe kan dat dan?
0: Wauw. Dat wil ik ook.
1: Goudstaven en munten en alles. En dan niet zomaar even iets. 9 miljoen euro.
0: We blijven in de miljoenen.
1: In dit geval,
0: Het lijkt me fantastisch. En dan gaat het me niet eens zozeer om die goudstaven en die miljoenen. Maar het lijkt me zo fantastisch als je ergens gaat speuren en je vindt ineens iets uit het verleden. Ik vind dat zo intrigerend. Wat heb je dan gevonden? En dan blijken het dus inderdaad goudstaven te zijn.
1: Maar het is net als nu die mensen die dan met die metaaldetectoren over de Rijn en zo, die uiterwaarden die nu droog zijn gevallen, om daar overheen te gaan. En wat ze dan allemaal vinden.
0: De aanleiding is natuurlijk niet goed met de verdroging, maar wel dat je echt sporen uit het verleden vindt, dat is fantastisch. Nou, in dit geval dus ook nog met daadwerkelijk ook een financiële waarde. 9 miljoen euro.
1: En dat is natuurlijk straks wel de vraag van wie is dat dan? Dat... Is dat dan van de oude eigenaar van het huis? Is het van de nieuwe eigenaar? Is het van de man die het muurtje metselde? Of zo?
0: Maar ook achterhalen inderdaad. Wat is het verhaal? Want dat weten ze dus nu nog niet. Hè? Waar komen deze goudstaven vandaan?
1: Ja.
0: Is het op een legale manier verkregen? Of is het iets via een misdrijf?
1: Ze zijn inmiddels wel door de politie is het allemaal veiliggesteld. Ja. Dus dat scheelt er weer.
0: Ja, en er wordt onderzoek gedaan in die kelder, maar vooral naar die goudstaven.
1: Ik ben benieuwd.
0: Heel benieuwd naar dat verhaal.
1: Dat verhaal gaan we zeer zeker volgen. Dit is Douwe Bob nu hier op Radio Drenthe. This world is our home.
2: All right.

week ergens dat de leden van UB40 echt geen idee hadden dat dit nummer werd geschreven door Neil Diamond. De Red Red Wine, met natuurlijk wel hun grootste hit. Het is vandaag ook nog een keer, trouwens, de geboortedag van een van de vier leden van deze band. Crosby, Stills, Nash en Young. Van wie? Inderdaad, David Crosby. Dit is Teach Your Children.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Het is zo goed als half 12. Erba nu met het nieuws uit de regio.
4: Ja, opnieuw goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien, want de opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt goed op gang gekomen. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
5: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. In het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken, waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou alweer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
4: Een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 13:45 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was uiteindelijk snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben zojuist de kwartfinale weten te bereiken bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tielmann te verslaan. De tweede set werd nog nip verloren, maar in de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale mogen ze het opnemen tegen de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. En tot zover het nieuws, ook sportnieuws natuurlijk altijd terug te vinden via onze app en op RTV Drenthe.
3: Dankjewel, Herman. Roland van der Zwaag dan met het weer.
6: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond een uur of 11 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot zowel 35, nou misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, Remo!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op Remo

0: waterontharders.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: you, Elvis or something?
1: Shania Twain hier op Radio Rensen met That Don't Impress Me Much.
2: Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
1: Nee, het is vrijdag, dus gaan we gewoon eens even gezellig weer buurten in het asiel in Bijlen. En ik heb Jamie in de telefoon. Jamie, hele goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Kunnen jullie het hoofd een beetje koel houden daar, of...
4: Nou, binnen is het nog wel lekker te doen. Het scheelt natuurlijk dat het aan het einde van de dag pas heel warm wordt. Maar we hebben er nu nog niet zo heel veel last van. Dan moet ik zeggen dat de dieren hier allemaal wel een beetje voor pauwpers liggen. Maar goed, morgen koelt het weer wat af. Dus dan kunnen ze dan weer wat meer activiteit ondernemen.
1: Wat dat betreft zijn er mensen, want die liggen heel veel nu ook van pampers, denk ik.
4: Ja, dat denk ik ook.
1: Er zal niet zoveel verschillen zitten, ja.
4: Nee.
1: Hey, het is best wel druk bij jullie. Ik heb al een paar weken geleden in ieder geval gehoord dat het aanbod vooral van de katten heel erg groot is. Dus, ja. Tijd inderdaad om weer een kat onder de aandacht te brengen. En normaal gesproken gaan de namen een beetje op het alfabet. Ik weet niet of dat in dit geval ook gebeurd is.
4: Nou, dat is dit geval wel gebeurd, maar ja, het is wel een beetje een passende naam bij de kat.
1: Ja, klopt. Breaky Breaky.
4: Yes, Breaky Breaky.
1: En hoe dan? Leg eens uit.
4: Breaky Breaky is vermoedelijk aangereden en daardoor heeft hij zijn kaak gebroken.
1: Ach.
4: Ja, en toen moest hij eigenlijk gelijk door naar de dierenarts voordat hij überhaupt bij ons kwam.
1: Hmm. En hij is inmiddels wel geopereerd?
4: Hij is inmiddels geopereerd en er zijn wat tanden getrokken. Ze hebben zijn kaak geprobeerd om vast te zetten, maar helaas heeft dat geen succes. Oh. Hij is

0: ook al bij ons sinds begin mei. En ja, meerdere controles gehad, röntgenfoto's gehad, een spalkje geprobeerd te plaatsen, maar ja, helaas lukt dat niet. Dus de kaak zit nog wel los en het groeit ook niet meer aan elkaar, maar hij redt zich in principe goed. Nee, hij kan goed eten, gewoon harde brokjes. Ja, het is wat instabieler, maar ja, hij redt zich er wel mee.
1: Ja, dus geen vloeibaar voedsel in dit geval, maar ik kan gewoon met de meute mee in dit geval.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. En dan niet helemaal met de meute mee, want hij moet wel in een hokje verblijven op de afdeling. Want andere katten, daar is hij niet zo van gecharmeerd.
1: Aha.
0: Dus hij kan niet samen met een andere kat eten.
1: Oké, dus dat zegt ook meteen al dat je, als jullie hem plaatsen, dan ook gewoon alleen.
0: Ja, klopt. Ja, alleen. Dat vindt hij wel het fijnste.
1: Nou, oké, breekje. Maar ook voor breekje zal er in dit geval gelden dat er wel een mooie plek is. En dan gaan we naar de hond, Guusje. Een prachtige bennenzender in dit geval.
0: Ja, grafisch, hè?
1: Oh, maar het zijn sowieso honden die mogen er zijn. Maar volgens mij ook met hele mooie eigenschappen, toch?
0: Ja, klopt. En het is een ontzettende knuffel. En ze ziet er natuurlijk ook uit als een knuffel. Met dat lange haar en de lekkere lijf. Mm. En ja, echt een prachtige hond om te zien.
1: Ja. En dit is nog een redelijke jongen. Tenminste, of een redelijk jongen, middelbaar. 2020 volgens mij 6 jaar oud, hè?
0: Ja, klopt. Ja, een beetje middelbare leeftijd. Inderdaad, grote honden worden over het algemeen iets minder oud dan de kleinere honden. Dus ja, middelbare leeftijd zeker.
1: Ja. Wat is de achtergrond van Guusje?
0: Die is helaas niet bij ons bekend. We hebben haar overgenomen voor herplaatsing. Dus wij weten niet over haar achtergrondsituatie. Alleen dat ze daar wel samenleefde met 2 andere honden. Heeft ze niet heel veel behoefte aan om daar contact mee te maken. Dus een huisje voor haar alleen is prima. Maar een huisje met een andere bennenzender zou ook prima kunnen passen.
1: Ja, nou, het is wel, denk ik dan, de basis is er wel, is het al. Maar die zou nog wel iets kunnen gaan leren. En ook wel redelijk goed aan de lijnen zo.
0: Ja hoor, ja, ze loopt makkelijk mee aan de lijnen. De vrijwilligers hier kunnen er ook van alles mee. En dat vindt ze ook gezellig. Hoe meer aandacht, hoe beter voor haar, zeg maar.
1: Ja, maar ik denk ook wel een hond waar wel de kracht in zit. Dus je zult het als zeg maar, nieuwe baasje daar wel even rekening mee moeten houden.
0: Ja, klopt. Het is geen klein schoothondje. Ze is wel 40 kilo. Dus ja, als ze wel ergens heen wil, dan gaat zij daar wel heen. En dan moet je wel stevig in je schoenen staan.
1: Wie laat wie nu uit, ja. Hey, een gezin met kinderen, met kleine kinderen, zou dat kunnen of?
0: Nou, hele kleine kinderen door haar grootte is misschien niet heel handig. Zij kent vermoedelijk ook geen kinderen. Dus wij weten niet zo goed hoe ze daarop gaat reageren. Maar als de kinderen wat ouder zijn dan 1 jaar of 5... en ze staan zelf ook een beetje stevig in hun schoenen, dan verwacht ik niet heel veel problemen.
1: Nee. Oh, oké. Nu hebben bennenzenders wel eens de naam en ook een lelijk eigenschap dat ze nog wel eens wat gewrichtsproblemen kunnen hebben. Bijvoorbeeld met de heupen. Dat is in dit geval goed gezond, hè?
0: Ja, nee, klopt. We hebben haar op de röntgenfoto's laten zetten uit voorzorg. En daar is niks geks uitgekomen. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, kijk, mooi. Nou, goede berichten. Hoe kunnen we met jullie in contact komen, Jamie?
0: Bij de katten kun je langskomen vanmiddag tussen 12 en 4 om ze te komen bekijken. Voor de honden kun je een mailtje sturen met interesse naar info@dierenasielbeilen.nl. En anders even bellen naar 0593-523-232.
1: Hartstikke goed. En kijk inderdaad ook even op de website, want er is te kust en te keur. Dus bedankt voor deze week. We spreken elkaar de volgende keer weer.
0: Oké,
1: volgende keer weer.

mooie, succesvolle periode. Waar hij trouwens nog steeds redelijk opteert. Want hij treedt nog wel eens op, deze Rick Astley. Dit was hij met Never Gonna Give You Up. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog Anouk hier op de radio. En Dimitris die de honneurs voor René waarneemt. En ik ben er maandag weer om 9 uur voor een nieuwe Koffie en Keuvel.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Morgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
3: Hey, Raymond!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met Anouk Mil-

0: je mee. Ken je hem nog? We waren wel verbaasd, want we gingen even kijken. Wanneer was dit een zomerhit? Dat is alweer 24 jaar geleden.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: 24 jaar. Klink ik als een oud wijf? Nou, dan klink ik maar als een oud wijf. Ik ken het gewoon nog zo goed dat ik denk, oh, zijn er 24 jaren verstreken? Nou ja, blijkbaar wel. Maar wel een lekker zomernummer. En ik heb nog veel meer zomerliedjes voor je klaarstaan deze middag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, eigenlijk is zo'n vrijdag, dat staat helemaal niet in beton gegoten. Weten we eigenlijk helemaal niet waar we heen gaan. Ja, de liedjes die weet ik dus, dat lekker is en zomers. Maar voor de rest, ja, geen idee. Want op vrijdag gaan we altijd even ergens buurten. Ergens in de provincie gaat Rob het heen.

En hij probeert die plek dan een beetje op de kaart te zetten. Want hij neemt ook een camera mee. Dus we kunnen ook alles volgen via TV Drenthe. Hij krijgt ook een opdracht mee van mij. Om daar op die plek waar hij is uit te voeren. Maar ja, waar dat is bij ons in de provincie, we hebben nog geen idee. Want Robert die stiefelt zo de studio binnen met een grote pot. En in die pot zitten allemaal briefjes met plaatsnamen en streken en gehuchten bij ons uit de provincie. En daar gaat hij in grabbelen en dan trekt hij eentje uit. En dat is dan zijn missie voor vandaag. Daar gaat hij heen. En mocht jij dan toevallig wonen op die locatie, op die plek, dan zou het hartstikke leuk zijn als je even naar de studio belt of appt. 0592-3311-88. Want dan komt Robert graag even bij je langs. Hij neemt ook een cadeautje mee. En dan, want jij woont daar. Jij weet veel meer over die plek dan dat wij hier op afstand weten. Nou, waar we terechtkomen vandaag, dat horen we dus zometeen. Wat gaan we nog meer doen? Nou, ik ga Roland natuurlijk bellen, onze weerman. Want er schijnt je regenopkomst te zijn. Herma is mijn grote steun en toeverlaat vandaag. En praat je ook bij over al het nieuws bij ons in de provincie. We gaan natuurlijk weer tientje of tombola'en. En zal ik dan maar meteen beginnen met lekkere muziek? Zometeen bluf, maar eerst de vaders op Radio Drenthe.

0: Bluff en aan de kust en daarvoor Tavares. Even buurten. Robert, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Jij was hier al en toen hebben we je weer teruggestuurd, hè?
1: Klopt.
0: Nee, je moest namelijk even weer terugkomen met die grote kom met briefjes daarin. Met plaatsnamen, gehuchten, streekjes bij ons uit de provincie. Daar zijn we al, we hadden het er net over, nou misschien wel 1,5 jaar geleden mee begonnen, denk ik.
1: Ja, vorig zomer is die prachtige tombola die achter in beeld ziet, vult met deze balletjes die hier in deze pot, even voor het geluid zo, al met deze plastic balletjes. Maar toen was die tombola nodig voor wat anders. En toen is hij leeggehaald. En ik weet nog steeds niet door wie. Maar dan hebben we nog een appeltje met de schilder wat mij betreft. Of we moeten een tweede tombola erbij aanschaffen. Dus die plastic balletjes met daarop alle plaatsnaam van Drenthe, die zit niet meer in de tombola, maar in deze pot. En ik was eigenlijk een beetje, het is bijna vakantie, te lui om die hele pot met te slepen vanaf mijn kantoor. Dus ik denk, ik pak alvast één. Nee, ging niet gebeuren.
2: Nee. Daar was Anouk het niet mee.
0: We willen gewoon echt officieel zien dat het gewoon echt geen doorgestoken kaart is.
1: Nee, nou ja, dat is wat ik zeg, bijna vakantie. Ik denk, ik kom er wel met weg, maar ik loop op mijn leste adem.
2: Je bent ook nog weer zo lief dat je dan ook nog naar Anouk luistert ook.
1: Ja, het ging met vloeken en geknetter. De studio is van, god, nou, ik haal hem al op, prima. Maar goed, hij ziet hier nou, dus voor de mensen thuis, die kunnen allemaal zien dat het echt is.
0: Hoeveel zit er nog in?
1: Ik heb in mijn hand.
0: Je hoeft ze niet te tellen, hoor. Maar ik bedoel, schattes, een stuk of 20? Of al meer?
1: Ja, joh, veel meer. Dan gaan we het ook helemaal eerlijk doen. Kijk, er zit in die pot nog een glazen kom met daarin allemaal briefjes lus. Dat heeft ermee te maken, denk ik, dat we niet genoeg balletjes meer hadden. Dus dat ze ook een partij van die balletjes leeg trekken.

0: hebt. Dit is een plaatsnaam. Gok het maar hoeveel erin zit. Oh, ook nog van 100 of wat. Daar moet ik allemaal nog naartoe. Okay. Dus als we deze hele pot, zowel deze glazen kom, zeg maar, als deze glazen pot allemaal had hebt, dan hebben we alle plaatsnamen in Drenthe aandaan voor een buur.
1: Dan hebben we nog wel een paar jaar aan vrijdagen.
0: Dit is echt niet normaal. Daarom is dit ook een soort monument. Dit is als cult wat we doen hier, zeg maar. Dus we moeten hier zuinig op weten op deze pot. Dus ik hoop ook dat als collega's lusten en die denken, nou, dan moet ik eens een keer opruimen. Nee, blijf eraf.
1: Ja, blijven.
0: We zullen kijken of we deze briefjes nog weer in een nije balletjes doen kunt, zodat dat allemaal weer veilig achter slot en grendel zit. Nou, ik heb er genoeg over gepraat. Ik zal er een uittrekken. Het is net lingo, hè?
1: Ja. Groene bal. Ja, precies.
0: Nou, ja, ik heb een groen met een rood balletje terug. De lievelingskleuren van David van der Spoel. En ik maak hem lus. Waar gaan we naartoe? Waar zal de rest van de middag zich afspelen? Gasselter Nijveen.
1: Oh, dat is bij mij in de buurt.
0: Nou.
1: Ja. Hartstikke mooi.
0: Waar gaan we naartoe?
1: Ja.
0: Ik weet dat er een ontzettend leuke multifunctionele accommodatie zit met alles erop en eraan in de school en de bibliotheek en de dorpscoöperatie die er met de scepter zwijt.
1: Ik weet dat ze daar vandaag de plaatselijke kinderopvang hebben gesloten omdat het daar te warm was. Oh, want ik bracht mijn kleindochter naar de crèche vanmorgen in Gieten. En toen stonden daar de leidsters met die kinderen omdat het te warm was in Gasselter Nijveen.
0: Dus de Gasselter Nijveen, zijn kinderen die met op dit moment
1: Gieten. Ja, precies.
0: Oké, nou, dan hoop ik dat er wel volk is.
2: Ook, hè? Een riviertje, de Hunze.
0: Ja.
2: Ook wel de Oostermoerse Vaart genoemd.
0: Doe je het allemaal uit de hoofd, hè?
2: Maar... Nee, dat niet. Oh. Nee, hoor. Mijn computer is gewillig.
1: Hé, dat is niet zo gek ver. Jij neemt de auto mee en je neemt de camera mee. Dus we kunnen volgen waar je allemaal rijdt.
0: Ja.
1: Jij krijgt ook een opdracht mee.
0: Ik zie jou in mijn envelop zwaaien.
1: Yes.
0: Wat ik zeg, het is op tandvlees lopen voor mij. Dus ik hoop dat het een hele makkelijke opdracht is.
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Of je deze kan... Nou, nee, daar gaan we niks over zeggen. Nee, ik hou hem nog even dicht. Ik geef hem aan jou.
0: Ja, moet ik met de microfoon weglaten. Dat maakt ook niet.
2: En als je wel boos bent...
1: Ik ook.
2: Ik had de opdracht makkelijker gemaakt dan dat Anouk hem had gemaakt.
0: Oh! Ja. Maar dek zichzelf alvast in.
2: Ja, precies.
0: Ik heb hem inmiddels. Dan gok die camera op, denk ik. Want het is nog wel in mijn stukje rieden. We zullen het zien. We gaan proberen in die komende 3 uur een prachtig beeld neer te zetten. Een momentopname van Gasselter Nijveen.
1: Gasselter Nijveen. Woon jij in Gasselter Nijveen? En vind je het leuk om Robert even op de koffie te hebben? App of bel ons even 0592-33-1188.
0: Ja.
3: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
3: Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Het is 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Herma Boer.
4: Goedemiddag. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. En die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. De tweede set werd nog nipt verloren. In de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. Nou, in de kwartfinale vanmiddag om 14:00 treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. Nou, dat blijven we hier natuurlijk ook in de gaten houden. En al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via onze website rtvdrenthe.nl en via de app.
3: Herman, dankjewel. Even kijken wat het weer gaat doen. Roland, goedemiddag.
5: Mooi, Anouk.
3: Nou, hoe warm gaat het worden?
5: Nou, het dagrecord van 31,2 graden, dat is er nu al aan. We hebben tropische temperaturen nu rond de 31,5 graad. We krijgen nog daar wel 3 graden bij. Ik verwacht zo'n 34 graden in het noorden van Drenthe tot ruim 35 graden in het zuiden van Drenthe. Dat is ongeveer tot een uur of 5:30. Vanavond gaat die temperatuur langzaam wat naar beneden. Dan gaat er een zwakke westelijke wind opsteken, later noordwestelijke wind. En dan komt de zeewind er dus in. Dat geeft iets wat verkoeling, maar tot in ieder geval zonsondergang, dat is een uur of 9, gaat het in ieder geval niet onder de 25 komen.
3: Nee. En dan verder kijkend?
5: Nou, er gaat echt wel heel veel veranderen. Het is, kijk, we hebben veel zomerse dagen gehad. We hebben wel tien tropische dagen gehad deze zomer. Die staat op plek nummer 1 als warmste zomer ooit. Nou, voorlopig gaan we in ieder geval geen hoge temperaturen meer krijgen de komende 10 dagen. Dan is het echt de temperatuur zo tussen de 22 graden, 21, 22 graden. Alleen morgen nog, dan wordt echt die vochtige warmte, want komende nacht zijpelt er wat vocht in, dat wordt verdreven. 'S Ochtends is het een graad of 23, dan is de zon er nog bij, dan komt de bewolking. Rond het middaguur is het 25 graden, 26 graden. Beetje drukkend warm. En als je nou goed kijkt naar de atmosfeer, zul je zien dat die heel onstabiel van opbouw gaat worden. Ik verwacht eigenlijk dat het IJsselmeerwater zorgt voor wat activatie van het koufront wat eraan komt. Betekent dus dat er echt wel een paar stevige buien gaan ontstaan. Misschien een klap onweer. Die gaan dan boven het IJsselmeer ontstaan. Die trekken dan zo met die zuidwestelijke hoogtestroming naar ons toe. Het westen, het noorden, het midden van Drenthe, daar verwacht ik eigenlijk wel een enkele bui. Misschien wat opgelijnd. Het oosten, daar gaat de futter wat van uit. Misschien krijg

0: Die ook nog een veegje daarvan mee. En dat is de eerste aankondiging van een ander weertype. En dat andere weertype, dat ga je wel merken ongeveer zaterdag namiddag. Dan hebben we een noordelijke wind, dan is die regen voorbij, dan komt de zon er weer eventjes bij en dan gaan de temperaturen snel richting de 20 graden, om uiteindelijk in de nacht naar zondag naar 12 graden te dalen. Dus dan wordt het echt weer wat cool.
1: Wat een ommezwaai dan weer.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Wat een fantastisch vak heb jij om dat allemaal te volgen.
0: Ja, nou, en het leuke, en dat ga ik morgen dus volgen, want het klimaat, dat is wel heel erg aan het veranderen. Die activatie van het warme IJsselmeerwater en de grote verdamping aan de oostkant van Drenthe, wat gaat daarmee gebeuren? Ik ben heel benieuwd of dat heel veel effect heeft en dat de fut er helemaal uitgaat, of dat het juist toch nog gaat lukken, dat er toch meer energie in de atmosfeer zit dan verwacht. Maar we gaan het wel zien. Ik vind het wel leuk.
1: Bouw het in de gaten. Roland, dankjewel. Mooi weekend.
0: Yo, mooi.
1: Gansel te Nijveen, dat is de missie voor Robert vandaag. Gaan we ontdekken, tenminste, dat hoop ik. Dus als je radio of TV Drenthe blijft volgen, dan krijg je vandaag meer te weten over Gansel te Nijveen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Anouk in de middag.

0: Wake Me Up Before You Go Go van Wham.
1: Even buurten.
0: Ja, ik moet eerst even wat rechtzetten. Want ik riep de hele tijd druk TV Drenthe aan als je Robert wil volgen. Maar Robert, dat kan niet helemaal, hè?
2: Nee, dan hebben we alles te maken met hoe ze op Tjakbaken, de op Tjakbak, die nog bij de restaurateur stiet. Ik zal maar niet zeggen waarom, maar dat stiet in ieder geval. Dus we zijn nog even uit de running, zeg maar, wat betreft de beelden.
0: Ja, want normaal gesproken heb je dan zo'n camera geïnstalleerd op je auto en dan als een soort bijrijder kunnen we je volgen bij ons in de provincie. Maar je hebt wel apparatuur mee, zodat je als je in Gasselte-Nijveen bent, dat we dat wel in beeld kunnen brengen, hè?
2: Jazeker. Okay. En de audio natuurlijk. Hè. Volgens mij is dit kraakhelder. En het is net of ik naast je zit in de studio. Terwijl ik toch echt in rolde ben op dit moment. Dus,
0: Oké. Rolde. Daar rij je nu. Ja. Hé, wij riepen. Gasselte-Nijveen, dat is jouw bestemming van vandaag. En wij deden natuurlijk een oproepje. Woon jij in Gasselte-Nijveen? Bel dan naar de studio als je het leuk vindt om Robert even langs te hebben. Over de vloer te hebben. En toen belde Roelie uit Buinen. Dat is wel bijzonder, hè?
2: Dat is zeker bijzonder.
0: Roelie, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Roelie uit Buinen belt op deze reactie. Waarom?
3: Nou, mijn nichtje is altijd heel bedrijvig met de boerenrak. Ze hebben een leuke vriendenclub en die maken allerlei voertuigen die meedoen aan de boerenrak. En zij zijn eigenlijk het hele weekend daar op die boerenrak. Maar zij kookt dan voor al die mensen die daaraan aan meedoen, zeg maar, met die races. En voor die hele vriendenclub. Dat is ongeveer, 20 personen. En dan heeft ze een heel menuutje samengesteld. Van donderdag dit, vrijdag dat, zaterdag dat. En ik vond dat ze best wel een keer in het zonnetje gezet mocht worden.
0: En dat is jouw nichtje Jolanda. En dat doet ze in Gasselte-Nijveen?
3: Ja, dat doet ze in Gasselte-Nijveen. Daar woont ze. Ja, ze woont eigenlijk, recht achter het Boerenrocks terrein.
0: Ach, wat leuk. En heb je Jolanda wel een beetje gepost of ze dit wel leuk vond?
3: Nou, ze zei van zo'n poppetje met twee handjes voor de ogen, weet je wel?
0: Maar Robert, je bent wel welkom daar bij Jolanda in de keuken.
3: Ja hoor.
2: Ja, als iemand mij verzoekt om iets te doen en ik kreeg een poppetje met twee handjes verdomen, dus dat ze altijd de trap omdat ik er ben. Dus...
3: Ja toch, dat gelukkig ben.
2: Ja, zeker. Heel positief, Drent.
0: Nee, maar wat goed man, dat Jolanda dat doet.
3: Ja, ik vind dat super. Ja.
0: En gaat ze zelf niet naar Boerenrak?
3: Ja, zeker ook.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Als iedereen dan gegeten heeft, dan gaan ze met de hele ploeg weer naar het feestterrein.
0: Wat leuk. En ze is nu waarschijnlijk al bezig.
3: Ja, want ze eten vanavond stamppotbuffet.
0: Oh, wat lekker. Nou, volgens mij met de neus in de boter, Robert, of niet?
2: Ja, zeker weten. Ik koers de auto direct op Gasselte-Nijveen. Dat mag al dan trouwens, maar...
0: Ik geef jou zo meteen even het adres waar je wezen moet. En dan, in de keuken van Jolanda.
3: Dan, heel gezellig.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: langzamerhand slikken we niet meer, hè, Herma?
1: Nee, maar de eerste keer.
0: Oh, inderdaad, dat zakje in het liedje. De Contours op Radio Drenthe en Do You Love Me?
2: Even buurten.
0: Robert gaat buurten in Gasselte-Nijveen. Hij is onderweg naar Jolanda, want tante Roelie uit Buinen die heeft Jolanda even geport van... Hey, vind je het niet leuk? Ik hoor dat ze naar Gasselte-Nijveen gaan... Dat Robert even bij je langs komt. Want Jolanda is aan het koken voor 20 man. Grote vriendenclub die naar Boerenrok gaat. En zij heeft gezegd, ja, alle dagen dat jullie daar bezig zijn... jongens, kom maar bij mij eten met z'n allen. En dan gaan we het festivalterrein weer op.
3: Nou, dan kan ze wel wat hulp gebruiken, toch, van Robert?
0: Ja.
3: Dat koken.
0: Ik weet niet hoe handig Robert in de keuken is, trouwens.
3: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee.
3: Gaan we ontdekken.
0: Even na enen zal hij zich melden vanuit de keuken bij Jolanda in Gasselte-Nijveen. Maar ondertussen hebben wij eens even gekeken... wat weten wij eigenlijk zelf van Gasselte-Nijveen? Nou, er waren tijden dat ik er bijna dagelijks kwam. Ik vertelde jou net, mijn kinderen hebben daar op een kinderdagverblijf gezeten... in Gasselte-Nijveen. Ook later bij ons in het eigen dorp, maar dat was toen helemaal vol. Dus weken we uit naar Gasselte-Nijveen. Maar wat weten we daar naast eigenlijk de aardappelzetmeelfabriek? Want dat is toch wel het eerste waar je aan denkt.
3: Die zat er inderdaad. Dat was ooit fabriek Oostermoer. Startte in 1903. Is nu onderdeel van AVB. Dus die fabriek die staat er nog altijd. En ik hoor je het ook zeggen trouwens. Hè? Het is Gasselte-Nijveen. Dus niet Gasselte-Nijveen. Dat vind ik altijd zo'n lastige.
0: Ja.
3: Dat je heel gauw Nijveen zegt. Maar goed, het ligt dus aan de riviertje de Hunze. Heeft zo'n 1900 inwoners. En bestaat zo'n beetje sinds 1662. Maar eigenlijk al eerder waren er wel wat activiteiten. 1635 begon daar de ontginning van het veen. Dus dat is eigenlijk waar het dorp min of meer is ontstaan. En wist je dat het echt een schippersdorp was ooit?
0: Nou, ik weet wel van de vaart inderdaad.
3: Precies, scheepvaart was daar best wel groot. Zelfs zeevaart inderdaad, zoals je zegt. In 1912 was Gasselte-Nijveen de vierde plaats van Nederland... als het gaat om het aantal ingeschreven schepen. Dat is bijna niet voor te stellen, zo midden in... Nou ja, in het land, wat dat betreft.
0: Ja.
3: Na 1920 liep dat allemaal een beetje terug. En ook zelfs na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste kanalen ook gedempt. Maar nog steeds kun je schipperswoningen in het dorp vinden. Dus er zijn nog wel allerlei tekenen van die scheepvaart. Verder heb je ook nog molen, korenmolen De Juffer. Er zijn verschillende natuurontwikkelingsprojecten rondom Gasselte-Nijveen. Er zijn verschillende bossen aangelegd. Er ligt nog een recreatiepark, het Hunsepark.
0: Ja.
3: Er was ook ooit een eigen spoorlijn met een eigen station ook.
0: Mm-hmm.
3: Zelfs een belangrijk spoorwegknooppunt, heb ik ook nooit geweten. Maar dat is inderdaad ook allemaal al niet meer. In 1972 is die hele spoorlijn erop gebroken.
0: Ja.
3: En zie je er denk ik niet zo heel veel meer van terug.
0: Mocht jij nou mooie verhalen weten van Gasselte-Nijveen, van de historie of van het nu. Dat kan natuurlijk ook, hè, als er nu leuke dingen georganiseerd worden... waarvan
3: zeker.
0: Je denkt van, oh, dat wil ik wel even in de picture zetten. App ons maar even, 0592-3311-88. Bellen kan natuurlijk ook. Of anders spreek Robert even aan, want ik denk dat hij... nou, wat zal het zijn, met een minuut of 10, denk ik wel, het dorp in rijdt. Onze auto is gewoon niet te missen. Staat gewoon heel groot ook op Jacob.
3: De andere wagen. Denken met welke auto is hij nu? Het is niet de opjakbak.
0: Nee, maar wel RTV Drenthe.
3: Wel RTV Drenthe. Ja, rood valt op.
0: Ja, precies. Dus je kan Robert altijd even aanspreken. En voor de rest, laat ons maar weten... Wat er gebeurt allemaal, of gebeurd is in Gasselte-Nijveen. En waar moet Robert dan ook echt even kijken?

0: maken. Hè? Wat zijn de hoogtepunten?
1: En hij heeft straks natuurlijk nog zijn opdracht.
0: Ja, ook nog.
1: Dat moet hij ook nog zien te volbrengen. Ja. Misschien dat mensen kunnen helpen.
0: Ja, maar dat overlaten meer. Na ene meldt hij zich eerst vanuit de keuken bij Jolanda. Jolanda Beuving die aan het koken is. Stamppotbuffet was dat maken voor de 20 man die allemaal naar het Boerenrockfestival gaan deze tijden. Dus Gazzel de Nijveen staat centraal. Wij duiken er nog weer even in. We gaan nog op zoek naar het laatste nieuws uit Gazzel de Nijveen. Wat we daar gemeld hebben. Bekende mensen hebben natuurlijk ook nog. Zijn die er in Gazzel de Nijveen?
1: Oeh, ga ik induiken?
0: Ik weet eentje. Sowieso, wauw. Nee, die ken jij ook. Ja, weet ik zeker. Jij kijkt me aan. Jawel.
1: Ik heb
0: laatst
1: idee.
0: Nog een advocaatje van de gat.
1: Nog meer vraagtekens hier. Ik heb nu echt nog helemaal geen idee.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke

0: en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Dit is Radio AN Hunze.
15: Radio AN Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
16: De pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag met Anouk.

0: toch? Heel veel lekkere zomerse muziek. The Lion Sleeps Tonight op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Buurten in Gassel ten Nijveen. Zometeen gaan we schakelen met Robert. Want ik hoorde dat hij de locatie al heeft bereikt.
2: Ja.
0: Hij heeft een afspraak bij Jolanda. Jolanda die op dit moment aan het koken is voor 20 man. Allemaal boerenrockgangers. Hè. Het festival dat aan de gang is. En Jolanda die is onderdeel van de vriendengroep. En die zegt, jongens, we gaan lekker feesten. Maar ik kook voor jullie al die dagen. En haar tante Roelie die zei van, Robert mag vast wel even langskomen. Nou, zometeen schakelen we even naar de keuken.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar een van de dingen dat we ook altijd even gaan doen is dat we gaan kijken naar het laatste nieuws dat wij bij RTV Drenthe hebben gemeld over de plek waar Robert is. In dit geval dus Gassel ten Nijveen.
2: Ja, ik heb even uitzoekwerk gedaan. Het is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden. Namelijk 6 augustus was het allerlaatste nieuws uit Gassel ten Nijveen. En dat ging over staalslakken. Gemeente Aan-Hunsen liet onderzoeken of er van die giftige staalslakken zijn gebruikt onderwegen. Nou, op 6 augustus brachten we dat er ook onderzoek is gedaan naar de weg tussen Gasselte en, jawel, Gasselte-Nijveen. Dat is allemaal onderzocht, maar die giftige staalslakken zijn daar niet gevonden. Dus dat was goed nieuws, denk ik, in dit geval.
0: Ook, wat is dat ook alweer, staalslakken?
2: Het niet meer helemaal voor mijn neus precies, maar dat is inderdaad wat gebruikt is in de industrie.
0: Ja, en wat uiteindelijk te maken.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dat komt uit de industrie. En dat is dan gebruikt als een soort ondergrond voor wegen. Maar sommige van die staalslakken zijn dus giftig.
0: Ja.
2: Dat is dus landelijk, is daar groot onderzoek naar gaande. Maar goed, dat was in de gemeente Aan-Hunsen en dus ook bij Gassel ten Nijveen. Maar ook dit jaar in het nieuws. 3 verdachten die voor de rechter stonden voor bankhelpdeskfraude. Die verdachten kwamen niet uit Gassel ten Nijveen, maar werden daar wel opgepakt. Want ze waren met die praktijken bezig vanuit een vakantiehuisje in Gassel ten Nijveen.

0: is ook zo, daar staat me wat van bij.
1: Nou, dat was eigenlijk al in december. Eerder dit jaar was een rechtszaak, maar vorige maand, precies een maand geleden zelfs, 14 juli, was een hoger beroep in deze zaak, de uitspraak daarin. En daar zijn celstraffen opgelegd tot 3 jaar voor de 3 verdachten. We hadden het wel even over die scheepvaart ook in het dorp. Ook dat was dit jaar in het nieuws, want er is nog geprobeerd om een vaart terug te krijgen in het centrum. Onder meer de dorpscoöperatie in Gasselte Nijveen wilde dit graag. Gemeente Aanhunze heeft onderzoek gedaan of het plan haalbaar was. Maar vorige maand werd duidelijk dat het al met al te duur is. Want dat zou minimaal 5 miljoen euro gaan kosten om dan weer zo'n vaart open te graven. Mm-hmm. Dwars door het centrum van Gasselte Nijveen. Wil je nog meer?
2: Ja.
1: Ik heb nog meer leuke berichten, want zoveel is er dus toch blijkbaar te vertellen. Ja. In april hadden we nog een leuk verhaal van sportcollega Karin Mulder. En dat ging over de motorsportbroers Bas en Colin uit Gasselte Nijveen. Zij maakten in het voorjaar hun debuut in de zijspan. En dat deden ze in Frankrijk. En dat ging best wel goed, volgens mij een tweede en een derde plek. En ze zijn ook heel ambitieus. Een heel verhaal met ze, want ze willen echt WK's gaan rijden.
2: Dat is toch super mooi als je dat als broers kan doen.
1: Ja, ze zijn ook gaan trainen, volgens mij met Benny Streuer. Natuurlijk heel bekend in Drenthe vanuit de zijspan. Dus leuk verhaal met deze jongens. En we hadden ook afgelopen winter nog een mooi verhaal over jongeren in het dorp die een eigen jeugdhonk wilden, zelf daarmee aan de slag zijn gegaan. En het is ook gelukt, want ze hebben nu een eigen jeugdhonk in dorpshuis De Spil. En ook daar zijn ze helemaal blij om de jeugd het dorpshuis in te halen. Want dat is goed voor de toekomst van zowel het dorp, maar ook zeker van dat dorpshuis.
2: Leuk. Gasselte Nijveen staat centraal. Straks hoor je er meer over.

0: De Carpenters, Jambalaya.
1: Even buurten.
0: We buurten in Gasteltenijveen vandaag. En Robert zit buiten aan tafel bij Jolanda. Jolanda woont in Gasteltenijveen. En die is iets bijzonders aan het doen.
2: Nou, ja, het bijzondere kun je het rustig noemen. Jolanda die zit hier tegenover mij rustig eerappels te schilderen. Nou is het eerappelschil aan zich voor een Hollander natuurlijk niet heel bijzonder. Maar wel wat er de afgelopen dagen en de komende dagen allemaal nog op het programma staat. Want wij bent in de Gasteltenijveen aanbeland inmiddels. En ja, niet heel ver hier vandaan vindt het Boerenrak Festival plaats op dit moment. Ja, en daarvoor is Jolanda eigenlijk aan het eerappels schilderen. Vast niet voor alle festivalgangers die daar heen gaan. Want dan heeft de zaak met die rappels behoorlijk te klein. Hè? 5 kilo niet genoeg, denk ik.
3: Daar ben ik ook bang voor.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Hé, hey, maar jij kreeg wel eten straks. En die bent nou, geloof ik, nou ja, zich god weet wat aan het doen daar op het terrein. Ja,
3: ze zijn nou aan het voorbereiden voor de crosswalk. Nou, met crossauto's, die moeten allemaal gekeurd worden. Dus dat doen ze nu.
2: Yeah.
3: En dan ja, komen ze eind van de middag dan komen ze deze kant op. En ja, dan met een hongerige buik en dan nou, probeer ik daar weer wat voedzaams in te stoppen, zodat we daar nog weer door kunnen.
2: Ja, want jij vertelde net, ik kreeg straks 24 man ongeveer over de vloer.
3: Ja,
2: 24. Hoe is dat in hemelsnaam tot stand gekomen?
3: Nou, we kwamen met een Van Musselkanaal, kwamen ze altijd daar op de Boerencross, helemaal prima. En op een gegeven moment werd hier het verzamelpunt.
2: Ja, alleen jullie hadden linkies met...
3: Mijn zusje, die heeft daar een grote groep. En de jongen, die maken ook altijd voor de specialklassen, dus hebben ze van alles nog wat gemaakt. En dat werd dan hier al verzameld op de woensdag. En dan sloten ze vanaf donderdag hier zo aan in de rij. Dus ja, dit was een beetje de uitvalsbasis. Maar je loopt daar de hele dag op het terrein rond. Er zit tussen de aggregaten, tussen het lawaai. En dan is het wel fijn om even een rustpunt te hebben. Dus toen is dit een keer bedacht. En nou ja, dat beviel eigenlijk zo goed dat ze zeiden, goh, wil je dat wel weer doen? Nou, ja, inmiddels is dit geloof ik jaar 4. En dan heb ik inderdaad na 3 avonds heb ik eters over de vloer. En dat, de groep werd, was

0: Het begin wat kleiner, maar inmiddels is het tussen de 20 en de 25 man.
1: Ja, die kun je allemaal kwijt hier?
0: Ja, een beetje knus, maar dat is wel gezellig.
1: Op een grond zitten er ook bij natuurlijk.
0: Stoen erbij, kratjes bier erbij, ja. Dat maakt allemaal niks uit. Iedereen die krijgt bord op schoot en nou, prima.
1: Ja. Waarom doe je dit? Is dat gewoon goede tierigheid?
0: Die jongen die zijn hartstikke druk bezig met al die auto's. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor. Maar dan zit mijn aandeel in de feestvreugde. Hè. Dan is iedereen, krijgt een beetje fatsoenlijk eten. Want het eten daar is natuurlijk prima. Ja. Het is ook duur, dat is simpel zat. Ik ga daar even met 3 AMZ. Maar, en dat is ook leuk. Maar dit is eigenlijk ook gewoon daarom een beetje geboren. Het is voedzaam en nou, dan kan iedereen weer met een fatsoenlijke maaltijd misschien het weekend iets beter doorkomen. Dat je zondag niet zo brak bent als jij misschien anders bent.
1: Nee, nou, ik kan me het voorstellen. Want, want als jij door op dat festivaltrein loopt, ja, je bent er zelf ook al jaren west natuurlijk. Ja. Vorig jaar waren wij er ook in uitgebreide getalen. Dan heb je wel zin in een beetje rust.
0: Ja, nou dat. Al dat lawaai van die aggregaat en dat zoemt natuurlijk de hele dag. En het is allemaal hartstikke gezellig.
1: Ja,
0: en
1: daar het is nergens stil.
0: Maar het is nergens stil. Nooit één keer. En dan is dit inderdaad gewoon wel even lekker. En als je dan inderdaad het eten op hebt en de koffie staat op tafel. Nou, dan is het helemaal prima.
1: Ja.
0: En dan kun je daarna kun je het feestgedruis weer in.
1: Ja, ik zul hier helemaal niet meer weggaan.
0: Nee.
1: Liefst op plakken, merk je dat ook?
0: Oh, de een wat langer dan de ander. Hè. Dan moeten ze nog wat doen aan de auto's. Ja, dan gaat de een die gaat wat sneller weg.
1: Ja.
0: Of de een gaat nog even naar huis om te douchen. En die komt als gewoon weer het festivalterrein op.
1: Ja, maar jij gaat zelf natuurlijk ook, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is op een gegeven moment met de les, is no fort en...
0: Nee. Dat loopt uiteindelijk wel los. En iedereen die vindt zijn weg ook wel. Weet je, het huis staat gewoon open. Dus ik krijg wel wat hulp met opruimen en zo. Nou, op een gegeven moment stap ik ook onder de douche. En als ik klaar ben om te gaan, dan gaan we.
1: Ja.
0: Het festival loopt niet weg. Ik kom vanzelf.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Hey, en heb jij de maal... Want de appels had me nu de maaltijd er een klein beetje op aanpast. Want ik weet dat wij vroegen van de jeugdvakanties, waarom kwamen moeders de eerste dag dat we weer in huis waren, wel iets gezonds op tafel staan.
0: Ja, nou, je moet natuurlijk voor een grote groep koken. Dus je gaat niet je aardappels opbakken en zo. Dat is helemaal niet handig. Maar
1: nee.
0: Gisteren stonden lasagne en macaroni op menu. Nou, vandaag stampot andijvie en hutspot.
1: Oh.
0: Met speklapjes en rookworst.
1: Ja.
0: Nou, en morgen staat een nacho schotel op menu. Nou,
1: ja.
0: dat is voor grote hoeveelheden prima te maken.
1: Ja. En wat is nou voor je het allergezelligste?
0: Ja, gewoon dat je... je krijgt natuurlijk de verhalen van daarmee. En even gezellig houden met z'n allen. En dan is de groep... Het zijn allemaal verschillende mensen. Maar dat is mooi als je dat hier met z'n allen aan tafel zet. Nou, dan krijg je een leuke gesprek.
1: Ja.
0: En dan word ik er blij van. Dan is iedereen ervan geniet. En denk nou... Dat is mooi.
1: Ja. Nou ben ik een klein beetje in beeld, denk ik, Jolanda. Het is al dagen zo dreug als worst, om zo maar even te zeggen. Die jongen die komt natuurlijk terug en die zit helemaal in de staf. Die ziet eruit als varkens, of niet?
0: Oh ja, dat doen ze. Maar, maar dan zeg ik wel ook, de douche staat hier. Als je denkt van ik wil douchen, dan gaan we douchen.
1: Oh, een heerlijk rustpunt dit.
0: Maar dat kan allemaal hier.
1: Ja.
0: Dat kan allemaal.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe dat er vanavond allemaal aan toe giet. Het is in ieder geval een prachtige oase hier in Gazeltenijveen om even tot rust te komen van het legendarische Boerenrockfestival waar Achterhoes plaatsvindt. Maar Anouk, er brandt mij nog een opdracht in de bus.
0: Oeh.
1: En die zal ik straks... Want ik zeg wel, de bus is niet helemaal waar, er ligt nog geen auto. Die zal ik straks eens even open gaan maken. Want ik zit al, hè. Ik loop op de reservekraan van de brandstoftank. En jij hebt mij er alleen maar tent op gemaakt van neem iets met. Dus ik heb de auto vol met zonnebril gehoord. Ik heb geen idee of ik er wat aan heb, want ik weet nog niet wat de opdracht is. Maar we zullen straks eens even kijken. Dus lust hem met. En dan hoor je met een paar minuten wel weer.
2: Helemaal goed. Ga ik een plaatje draaien en dan hoor ik jou na de plaat wel weer die envelop openen. Tot zo!
1: Yo!
3: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
3: Anouk

0: Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up.
1: Even buurten.
0: Hij zat buiten aan tafel bij Jolanda in Gasselt ten Nijenveen en rende even naar de auto toe die vooraan de weg stond, want daar zat die envelop nog in, hè Robert? Die envelop met een opdracht.
2: Ja, ik ben ook eigenlijk... Het is veel te warm om me druk te maken. Dus ik heb het hele zwikkie maar gewoon laten staan. En ik zit hier nog altijd. Ik ben alleen even naar de auto lopen en verrumpen om die opdracht los te maken. Jolanda zit nog altijd ding over mij eerappels te schilden. Jolanda's dochter, die stiet hier in de tuin met inmiddels vriendin, geloof ik, denk ik.
3: Ook dochter.
2: Ook de, oh, sorry, ook dochter. Twee dochters, nou. Met boerenrakbril op, dus dat is allemaal hartstikke goed. Jullie bent de getuige van Wichter dat deze opdracht nog dicht zit, hè? De envelop.
3: Hartstikke.
2: Hij is gesield. Jolanda zegt hartstikke. Dus dat dit allemaal geen deurgestoken kaart is. Ik heb dus geen idee wat eraf ziet dan ook. Ik trek het zegel los. En wij zullen eens even kijken. Wat voor fantastische opdracht. Ik ben nog helemaal het randje van de afgrond geduwd tegen de vakantie aan. Nou, daar komt-ie. Het is tropisch warm vandaag. Maar zouden er nog mensen daar waar jij bent rondlopen in een lange broek? Vind er 5. Nou, ik ben de eerste.
0: Je rekent jezelf mee.
2: Nee, gast op de mijnvingers. Maar het stikt mijn vakantie aan. Dus, oké, doe maar dan. We gaan 5 mensen zoeken met een lange box aan. Jullie hebben allemaal, ja, allemaal korte broeken. Allemaal korte broeken. De hond die heeft geen broek aan, dus dat telt ook niet. Cameraman Gert Enzing komt er inmiddels net aan rieden. Ik zal kijken of die een lange broek aan heeft zo. Oké, we gaan ons best doen, Anouk. En ik heb de deus vol met zonnebril achter een auto liggen. Dus wij gaan gewoon op pad en we gaan mensen zoeken die een lange box aan hebben. En dan wellicht dat wij er tegen het einde van... hoe laat is het inmiddels? 2:30 of zo? Ja, nou ja.
0: Voor 3. Het
2: is om groen te vinden, precies, die een lange box aan hebt.
0: Ja, 5. Succes! Ah!

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Half twee geweest. Het laatste nieuws uit de provincie. Herman Boer praat ons bij.
6: Ja, goedemiddag. Ja, een landbouwvoertuig staat vanmiddag in brand op de Spierigerweg, de N855 bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen onder meer te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. De ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden, en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. Tweede set werd nog nipt verloren, maar in de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale, straks om 2 uur, treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova. En die tweeling komt uit Tsjechië. Nou, ook die wedstrijd blijven we natuurlijk volgen. Ook het sportnieuws vind je natuurlijk terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Herman, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
7: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, de komende nacht is het onbewolkt, en dat bij een graad of 16 als minimum.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, Remol!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Anouk in de middag.

0: Radio Drenthe, bijna 14:15 is het. Wij punten in Gasseltenijveen. En Robert was net bij Jolanda even op visite. Jolanda die woont in Gasseltenijveen. En was voor 25 man stamppot aan het maken.
1: Ga er maar aan staan.
0: Wat was nou hutpot en andijvie, geloof ik, hè?
1: Ook nog keuze, ook nog.
0: Ja.
1: Ja, lekker, joh.
0: En alle aardappelen zelf geschild.
1: Ja. Wij zeiden al tegen elkaar, oh, wij zijn dan echt veel luier. Want dan kopen we van die al geschilde aardappelen, ja, die al een beetje gekookt zijn en zo.
0: Maar dat zijn wat zakjes die je dan moet hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel zo. En dit is veel lekkerder natuurlijk.
0: Ja. Ze heeft een hele grote vriendengroep en ze zijn allemaal vervent boerenrokgangers. Maar er moet natuurlijk wel een beetje gezonde maaltijd in. Dus dat was Jolanda aan het doen. Robert heeft ook een opdracht te vervullen in Gasseltenijveen. En daar kan je hem eigenlijk wel een beetje bij helpen. Want woon je daar in die omgeving? Of in Gasseltenijveen zelf? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En heb je een lange broek aan? Schiet Robert dan even aan. Want zijn opdracht is, vind 5 mensen in lange broek in Gasseltenijveen. En hij heeft ook 5 zonnebrillen mee. Dus iedereen met een lange broek, dachten wij.
1: Je kunt ook nog beloond worden.
0: Ja. Dus schiet hem even aan. Je ziet hem misschien wel rijden daar in zijn autootje of rondlopen. Cameraman Gert is er ook bij.
1: Ja.
0: Dus Gasseltenijveen staat centraal vandaag. Een van de onderdelen is ook dat we altijd even gaan kijken naar bekende mensen uit die plaats waarop het is. Nou.
1: Ja, jij had al een cliffhanger en ik had geen idee. Je had het over van ze is laatst nog in het nieuws geweest. En ik heb nog een advocaatje van haar gehad. Ik had werkelijk geen idee. Maar verschillende luisteraars in de WhatsApp die hebben mij inmiddels al op de hoogte gebracht over wie jij het had.
0: Ja.
1: Want dat is boerin Agnes.
0: Ja. Ja, de bekendste boerin, misschien wel van heel Nederland.
1: Ja, bekend geworden natuurlijk door Boer Zoekt Vrouw. Niet meer.

0: meer bij die man die er toen uitkwam, maar inmiddels helemaal gelukkig. En kindjes volgens mij.
1: Ja.
0: En, ook wel echt een soort boegbeeld volgens mij ook voor de boeren nu.
1: Ja.
0: Zo treedt zij ook echt wel op wat dat betreft. Maar die woont inderdaad in Gasselte, Nijveen.
1: Ja.
0: Verder vond ik wel wat namen misschien niet zo bekend bij het grote publiek, zoals boerin Agnes dat wel is. Maar kwam onder meer politicus Hendrik Adams tegen. Nou, die man komt uit 1900, dus leeft ook al niet meer. Hij zat namens de Boerenpartij in de Eerste Kamer. Was wel heel kort, trouwens. Verder wel een mooi verhaal. Twee verzetstrijdsters, namelijk Dien Post Salomons en ook haar zus Mien Post Salomons, zaten allebei in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En misschien kun je haar ook kennen. Dien die trouwde met verzetstrijder Johannes Post. En haar zus Mien trouwde met weer zijn broer Johannes. Dan weet ik even zijn naam niet staan. Ik heb hier Johannes, maar dat is in ieder geval de broer van Johannes Post ook weer.
1: Ja,
0: dus twee zussen die met twee broers trouwden. Niet geboren in Gasselte-Nijveen, maar wel in ieder geval daar gewoond of nog steeds wonende voormalig profwielrenster Debbie Mansveld. En jij vond nog meer in de sportwereld, hè? Jorrit Kunst, oudspeler van VV Gasselte-Nijveen, maar speelde onder meer bij FC Emmen en FC Groningen.
1: Ja, nou gebeurt er iedere zomer ook van alles in dorpen bij ons in de provincie. Wat gebeurt er in Gasselte-Nijveen? Als jij dat weet, laat het ons even weten. App of bel 0592-33-1188. Wat zit er nog allemaal aan te komen qua festiviteiten in Gasselte-Nijveen?

0: someone.
1: Even buurten.
0: We gaan even weer gauw naar Gazel ten Eifeen. Daar loopt Robert rond, samen met cameraman Gert Ensing. Robert is op zoek naar mensen in een lange broek in Gazel ten Eifeen. Dat is de opdracht van vandaag. Vind er 5. Heb je er al eentje, Robert?
2: Ja, ik heb eigenlijk al 2. Dat is cameraman Gert Ensing die een lange broek aan heeft. En ik zelf heb altijd een lange broek aan, omdat ik geen korte broeken bezit. En de korte broek die ik wel bezit, dat waren eerst lange broeken met een piep eraf knipt. En het is meer rafels dan broek. Dus dat mag ik van mijn vriendin niet meer aan. Dat varken, en daar heeft ze eigenlijk wel een beetje gelijk aan. Maar goed, je hebt een mevrouw van die naast mij stiet. Je bent net zo gek als ik, hè?
3: Ja, ik heb een lange broek aan. Dat klopt.
2: Waarom?
3: Nou, ik was nog lekker aan het werk vanmorgen. En waar ik werk is het wel wat frisser, lekker koud.

0: oud. Dus ik dacht, vandaar mijn lange broek.
1: Ja. En durf je te vertellen waar je werkt? Is dat in een koelzaal of een geairconditioneerde ruimte? Of wat?
0: Nee, het is in mijn eigen praktijkruimte. Oh. Ik heb een eigen astrologie-praktijkruimte.
1: Sorry, nog één. Wat voor?
0: Astrologie.
1: Astrologie. Ah, juist. En want het bent astrologisch misschien wel hele spannende dagen geweest met de zonsverduistering, of niet? Of heeft dat er niks mee te maken?
0: Ja, heeft er ook wat mee te maken. Want er zijn zo ontzettend veel stromingen. Daar heb ik me niet zozeer mee bewust mee bezig gehouden. Nee. Maar natuurlijk was het heel bijzonder om die zonsverduistering te kunnen zien.
1: Ja, heb je hem nog bekeken?
0: Ja, ik heb hem ook nog even bekeken, ja. Ja.
1: Ik heb geen eclipsbril, maar ik heb wel echte RTV Drenthe zonnebril. Ik zal er niet meer recht in de zon kijken, want het... nou ja, we weten allemaal waar deze wegkomen. Het bent geen Remus van €300, zeg maar. Maar die mag ik je geven, omdat je een lange broek aan hebt. En hij nou denkt, waarom? Ja, ik heb het antwoord eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Maar dat is niet...
0: Dat is gewoon zo.
1: Ja, dat is gewoon zo. Ik heb het antwoord ook niet, maar dat is mijn opdracht vandaag. Zoek 5 mensen met een lange broek. Nou, je bent de eerste. Hey, dus,
0: Okay.
1: Ja, dus gefeliciteerd.
0: Nou, dankjewel. Mijn dag is weer helemaal compleet.
1: Jij ziet er nog één? Waar zie je nog één?
0: Ja.
1: Nog één. Meneer. Zo. Oh, dat... Ik loop even naar hem toe, gauw. Dan ren ik. Sorry hoor, ik moet even, hoe eerder ik de opdracht gehaald heb, hoe beter het is. Ik mag jou een zonnebril overhandigen, omdat je een lange broek aan hebt. Vind je dat nou niet fantastisch?
2: Ja.
1: Kijk eens even. Ja. Een echte RTV Drenthe zonnebril. Moet je voor de werk een lange broek aan, of ben je net als ik gewoon ook een beetje gek?
2: Voor werk.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Je hebt een korte broek aan gehad.
2: Ja, met deze ruimte.
1: Ja, gelijk heb je. Ja, doe maar. Maar goed, ik heb hem ook voor de werk aan, dus... Maar die kun je opdoen als je je buurt om moet. Ik zal er niet recht met de zon in kijken met deze zonnebril, maar... Die heeft geen mens. Dus, die heeft geen mens.
2: Ah.
1: Dus succes ermee.
2: Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Werk ze. Dat wint er al 2, Anouk. En mooi. Heb jij nou een vette lader op jezelf gericht? Oh, die stiet niet ingeplucht. En waarom heb je geen lange broek aan?
3: Mijn lange broek is te warm, Rob.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Ja, mij ook. Maar ja, goed, ja. Ik zoek mensen met een lange broek aan.
3: Ja, ben je niet op trekker, hè?
1: Nee, ik ben mijn auto dit keer.
3: Dacht ik al.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ben je toch bij Boden Rock zeker?
1: Nee, ik ben hier toevallig een Wiesengassel te neven heen.
3: Ja, nou, ik woon hier al jaren.
1: Ja? Met zin of met tekenzin?
3: Ja, ik woon hier al eindjes op.
1: En wat is in die 71 jaar het meest opvallende van de oog? Ja, giet dat goed?
3: Ja.
1: Je stapt even van de scootmobiel af. Ja, dat... Maar 71 jaar in Gassel te neven heen woont, dat is een hele lange tour.
3: Ja.
1: Maar je bent hier ook geboren en getogen?
3: Jawohl.
1: Wat bent nou de mooiste punten van Gassel te neven heen?
3: Vroeger was hier nog een vaart.
1: Ja.
3: Een duip. Die was doorzoot.
1: Ik heb gehoord dat Gassel de Neveen de grootste habenstad was van West-Europa.
3: Ja, dat was derde home.
1: Oké, dan ben ik iets te grappig met mijn uitspanning, maar...
3: Nee, maar dat was nodig, Robert. Dat was ik.
1: Nee, hè?
3: Nee.
1: Bescheiden jongie.
3: Ja, ik ken jou Joden.
1: Is het zo?
3: Ja. Ik ben ook een hobby Anouk geweest.
1: Oké, nou, die hangt aan de andere kant van de microfoon. Dus die kan je ook horen.
3: Oh, hard Anouk?
1: Ja.
3: Oh, hard.
1: De groen doen we aan elkaar dat.
3: Anouk, de groen raammaker. Ik heb die nog op de beeld staan.
1: Nou, Anouk, dat kun je ook met een goed gevoel de groeten terug. Ja, jij kan haar niet horen, maar ik kan haar wel horen. Groetjes! Hoi! Hoi! Ja, top! Nou, hartstikke goed. Die gaat weer naar de astrologiepraktijk. Wij gaan nog mensen zoeken, Roel. Je mag wel even helpen, anders met die een lange broek aan hebt. Dus als je een groen ziet met een lange box aan...
3: Nou, dan moest hij maar boven de rak weten. Maar hebben ze allemaal, luister allemaal geen box aan.
1: Maar dat is niet meer de gazel de neven heen, dus dat telt mijn opdracht niet.
3: Nee.
1: Ik moet 5 mensen zoeken met een lange box aan.
3: Nou, in dagwinkel, hè?
1: We gaan straks even naar dagwinkel kijken. Dat vind ik een goed idee. Ja, dat gaan we doen. Wij schakelen even terug naar de studio richting Anouk. En dan kijken we hem op de tiet. En dan zullen we hem ons best doen om nog 3 mensen te vinden met een lange box aan. Of dat gaat lukken, het zal er hem hangen.
4: Hartstikke goed bezig. Ah, je hebt nog even, hè? Het is nog geen 2 uur, dus je hebt nog een uur te gaan. Succes!
1: Oh, ik zie weer een.
4: Yo! Doei!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico.

0: en kostenoplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Barry White. You're the first, the last, my everything. Vriendje of Tombola. Mijn laatste deze zomer.
1: Ja, die van mij ook zeker. Ja. Ja, ik had deze week ook de eerste, dus ik prop het gewoon in één week. Maar,
0: 4 weken lang hebben wij Tientje of Tombola gespeeld. Ja. 4 weken lang stond de grote kauwgomballenmachine zeg maar, in de studio, gevuld met balletjes en daarin allerlei prijzen. Nu gaan we nog een keer spelen, vanmiddag nog een keer en morgen nog 2 keer.
1: En er zitten behoorlijk wat prijzen in, want er zijn dit jaar ook echt meer prijzen dan dat er uiteindelijk uitgaan. Want volgens mij zit er nog een stuk of 20 balletjes in ook op dit moment.
0: Ja, met mooie prijzen ook nog. Vanochtend is er nog een saunabom uitgegaan.
1: Ja, daarna hadden we een sticker set.
0: Ja.
1: Ook leuk, wel iets andere orde grootte. Maar zeker leuke prijzen. Ik weet niet precies meer wat erin zit. Maar er staat hier ook nog zo'n mooie haspel. Zit die er ook nog in?
0: Ja, zit er ook nog in.
1: Ja. Dat vind ik ook wel handig hoor.
0: Ja, zo'n tuinslang haspel vooraan de muur.
1: Maar die bidons zijn ook leuk.

0: die flesjes.
1: Er zit van alles nog in.
0: Ja.
1: Wil je kans maken op een van die prijzen? Luister dan goed naar Herma, want Herma heeft een vraag. Die gaat over onze provincie. Als je het antwoord weet, dan kan je naar de studio bellen. 0592-331188.
0: Ja, we hadden vanochtend ook al een vraag over hunebedden. En ik blijf een beetje in dat thema. Want één hunebed in Drenthe is privébezit. Alle anderen zijn namelijk van de staat. Maar waar ligt dit privé-hunebed? Dat willen we graag van jou weten.
1: 0592-331188. In de provincie, maar eentje is privébezit. Waar ligt die? Als je het antwoord weet, kan je nu bellen.

0: Julien Clerc op Radio Drenthe en Helen. Vriendje op tombola. Geen Helen, maar Geke heb ik aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Geke, waar bel je vandaan?
1: Van de Vriendijk, Haventen.
0: Uit Haventen?
1: Ja.
0: Ah, hey, Geke, wat was je met dit warme weer aan het doen? Zeg alsjeblieft niks.
1: Nou, niks. Ik zat op de iPad en het is me allemaal veel te warm.
0: Oh, dat is ook het enige goede antwoord, hè? Gewoon niks doen vandaag.
1: Gewoon niks doen.
0: Een beetje schuifelen, een beetje niks doen. Was je een serietje?
1: Kruipen naar de koelkast.
0: Ja, precies. Kruipen naar de koelkast.
1: Koelte.
0: Oh ja, koelkast inderdaad.
1: Ja, dat komt morgen, overmorgen. Zo langzaamaan sluieren op de...
0: Ja, precies. Het is nog één dagje een beetje afzien, hè?
1: Ja, daarom. Ja.
0: Heb je een mooi weekend voor de boeg, trouwens, Geke?
1: Rustig.
0: Ja?
1: Ja, rustig.
0: Nou, dat is ook goed, toch?
1: Is ook wel eens lekker, hè?
0: Ja. Hey, en ja. Op die iPad, was je RTV Drenthe aan het volgen... of had je ons op de achtergrond gewoon op tv of radio aan?
1: TV en radio aan, ja.
0: Helemaal goed. Ja. Herma, hoorde jij een vraag stellen over een hunebed bij ons in de provincie? Herma, kan je hem nog een keer stellen dan misschien?
2: Ja, we hebben natuurlijk allerlei hunebedden in Drenthe. En dat zijn eigenlijk allemaal hunebedden van de staat. Maar er is er eentje in privébezit. Waar ligt dit hunebed?
1: Volgens mij Wester S.
0: Ja! Wist je dat of heb je dat even moeten googlen?
1: Nee, dat heb ik wel moeten googlen.
2: Ja. Nou, dat snap ik. Ik wist dit helemaal niet. Terwijl ik toch volgens mijn gevoel best veel van hunebedden weet. Maar
0: ja.
2: Nee, dit is nieuw voor mij.
0: Eentje privébezit.
1: Helemaal niet dat het privébezit kan zijn.
0: Ja. Nee, hartstikke goed, joh. Jij hebt gewonnen. Of een tientje. Dan gaan we het vandaag nog naar je overmaken. Of zeg je, nou ja, dit is een van de laatste mogelijkheden... om toch nog een prijs uit die tombola te slepen. Laat Herma maar even draaien.
1: Draai maar eens een keer.
2: Ja, nou, ik ga de camera klaarzetten voor... moet ik even snel kijken. Oh, dit is... Ik moet zoveel multitasken. Maar ik ga naar de tombola.
0: Jij kan dat, Herma.
2: Ik had het muntje al klaarstaan, want ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit. Zo van een van die laatste dagen, dan gaan mensen toch wel voor de tombola. Eens even kijken of er ook een balletje uitkomt. Ja, ik heb volgens mij blauw-oranje wat er komt. En daar is die. Maken. Even kijken. Och, valt met het briefje op de grond natuurlijk. De stress.
0: Wat
2: trommeltje
0: heb jij
2: is
0: gewonnen?
2: Al lang klaar. Ik heb voor jou een saunabon.
0: Nou!
1: Nou, lekker. Gefeliciteerd!
2: Nou, die hadden we vanochtend ook al.
0: Geke kan niet wachten op de koelte en wint een sauna.

0: Er komen weer andere tijden, toch?
1: Precies.
2: Dat wil ik net zeggen. Het is altijd lekker, hè? Want hij is wel even geldig. Dus,
1: ben je een beetje van de sauna ook? Vind je dat lekker ook om naartoe te gaan?
0: Ja, een beetje mental sauna. Dat vind ik wel lekker.
2: Oh ja.
1: Oké.
2: Ja, dat verruimt wel. Hé, hey, hartstikke gefeliciteerd. Ik wens je een fijn weekend, Geke. Blijf voor de zekerheid nog even aan de lijn. Dan bespreken we even hoe je zo'n lekkere saunabon krijgt. En geniet ervan. Hè?
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
2: Hey, doei.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bijna half drie. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer.

0: Goedemiddag. Twee Drenten zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschriften. Fraude zou draaien om de verkoop van een pand in 2020. Dat werd vermoedelijk voor een te lage prijs verkocht. Aanhouding is gedaan door de FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het gaat om mannen van 51 en 53 jaar. Waaruit Drenthe zij vandaan komen, is niet bekendgemaakt. De verdachten waren werkzaam in de makelaardij en hebben mogelijk een vervalst taxatierapport gebruikt, waardoor te weinig belasting is betaald. Een landbouwvoertuig is vanmiddag in brand gevlogen op de Spierigerweg, de N855, bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Weesup verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. En dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op. Want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan er last van hebben. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden. En dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Nou, voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En tot zover het nieuws. Maar al het nieuws vind je natuurlijk ook terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
1: Herman, dank je wel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
2: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, de komende nacht is het onbewolkt en dat bij een graad of 16 als minimum.
1: Ja, en onze Robert wil even geen blote benen zien. Waarom niet, dat hoor je zo.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
1: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Anouk in de middag.

0: Get down on it.
1: Even buurten.
0: 5 heeft hij er nodig om zijn opdracht van vandaag te volbringen. 2 heeft hij er al gezien, gescoord, zeg maar. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vanuit Gat tot de Nijveen.
2: Dat klopt. Ja, nogal die een bloedverzengd heet gas de Nijveen, waar de temperatuur inmiddels gevoelsmatig richting de, ja, wat zal het zijn, 60 graden gaat. Wij staan hier op de warme klinkers en ik heb nogal die deus vol zonnebril onder de arm. En er komt nou net weer wat volk aan in, ja, verschillende auto's. Dus die toevallig een jongen met een lange broek en dan ren ik direct maar even op af, want dan weet ik wel weer hoe het giet. Ik wil die opdracht natuurlijk halen. Dat bent hier een glazen was. En die hebt alle twee toevallig een lange broek aan. En ja, ik mag jullie... Mooi! Ik mag jullie allebei een zonnebril overhandigen omdat jullie een lange broek aan hebben. Ik kan helemaal uitleggen, alsjeblieft, waarom dat is. Maar dat is helemaal veel te ingewikkeld. Dus jullie starten met dit weer nog aan het werk.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja. Dat is wat, hè?
2: Ja, dan is zo'n emmer die met water ook niet genoeg verkoeling, denk ik, om bij die koel te blijven.
3: Nee, dat klopt.
2: Nee, hè? Maar goed, het weekend stiet in de stijgers wat dat betreft, dus daar komt eraan.
3: Ja, natuurlijk, we staan voor de slager, hè? Dus dan gaat er weer wat in de mik en dan kunnen we verder natuurlijk.
2: Ik kreeg gewoon spontaan zin om te barbecuen, hè? Tenminste, ik.
3: Ja, zeker. Vooral als je kijkt naar wat er allemaal voor lekkers hier staat.
2: Heerlijk, man. Benauwd. Ja, dit is de laatste klus hier, of niet?
4: We zijn zo klaar, ja.
2: Oh, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik hoop dat een goed weekend in het vooruitzicht zit. Heb je er nog mensen zien met lange broeken aan? Want dan kan ik niet opdrachten halen. Dan, ik zie zo geen één meer, maar goed. We bent hier nog... Nee, die meneer heeft ook niet. Ja, nee, kijk, het is...

0: De broek weer natuurlijk. Het is eigenlijk te warm om uw rondbroek aan te hebben.
1: Dat vind ik ook.
0: Ja, maar goed, ja, de kriek weer praterij natuurlijk. Dus dat is ook niet alles. Gooi je dan een boerenrak toe straks of niet?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee, hè?
1: Ik kom zelf uit de stad, uit Groningen. Dus,
0: Maar dat is net even te ver op een fiets.
1: Precies, ja. Ja. Vooral met een lange broek aan.
0: Ja. Nou, zo is het ook. Nou, sterkte nog, de laatste momenten. Oh, daar loopt nog iemand met een lange broek aan. Die kan ik nog even mijn bril overhandigen. Hoi. Kijk eens even.
2: Dankjewel.
0: Het is toch geen weer om lange broek aan te hebben?
2: Ja, maar dit is lekker luchtig.
0: Dus... Is dat zo? Dit is linnen, of niet?
2: Linnen, dat is wel goed te doen.
0: Dat had ik ook moeten doen.
2: Ah, ja, die spijkerbroek. Wie verzint dat nou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat, heel dom. Dat is, ik heb trouwens nog één zonnebril in de doos zitten. Moet je eens even kijken. Je hebt geen lange broek aan, maar het is niet anders. Ik zit volgens mij op, dat horen jullie niet hoor, maar op vijf, of niet Anouk?
3: Ja, volgens mij ook. Volgens mij ben je gewoon klaar.
0: Ja, nou, dan heb ik de opdracht gehaald. Ik moest vijf mensen vinden die gasten even met lange broek aan en zonnebril uitdeelden.
2: Geweldig.
0: Dus gefeliciteerd.
2: Ja, jij ook. Ja,
0: hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Nou, ik zal je met rust laten. Fijn weekend. Mooi. Nou, dat was hem voor mij dan. Ik heb nog geen afspraak staan, want achter mij zie je een prachtige kunstgalerie. Nou was er net al een mevrouw die van alles over astrologie wist. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Ik weet meer over astronomie. Die twee dingen die riep elkaar altijd in de vielden. Maar ik zag wel een hele mooie verzameling met stenen staan. Nou weet ik niet of die geneeskrachtige werking hebt. Maar we kunnen daar licht eens even vragen. Dus ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben dan ook. Maar
3: een kwartiertje
0: nog. Een kwartier.
3: Ja.
0: Nog een kwartier. Nou, dan gaan we nog even kletsen daar binnen. En dan hoor je mij straks nog wel in weer.
3: Helemaal goed. Draai ik een plaatje, kom ik zo weer bij je terug. She's crazy like a fool.

0: Girls van Sienna Spyro op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Bij buurten in Gassel te Nijveen en Robert heeft wat ontdekt. Robert, waar ben je precies?
2: We hebben het in de slaap lagen omdat Arnold die naast mij stiet een hele schunnige grap maakt die ik niet ga herhalen. Zelfs ondanks dat het vrijdagmiddag is. Nee, het valt allemaal met. Ik sta nog altijd in Gaas de Nijveen. En ja, daar midden in het centrum van Gaas de Nijveen. Het kloppend hart van het dorp, om het zo maar even te zeggen. Daar zit een galerie. En ik meen dat die altijd alleen maar schilderijen hadden. Van allerlei bekende en minder bekende schilders. Maar niets is minder waar. Want ik heb er net een klein beetje over teased. Ze hebben er een hele tak van sport bij. En Arnold die stiet erbij. Kom erin bijstaan. Want we hadden het over de krachtige werking van bepaalde steen. Ja. En nou zitten wij hier te kijken naar een tafel vol met. Wat bent dit voor steen? Weet je dat inmiddels?
3: Ja, dit zijn amethysten. Dit is dus iets, dat noemen we dan een amethystportaal. Dit is dan een cluster. Hier heb je druci-amethyst. Je hebt geodes. Je hebt van alles.
2: Ja.
3: En die steen die staat voor stabiliteit. En kracht.
2: Ja, giet die kracht van, hoor.
3: Ja, zeker weer. Sinds ik met de steen nog bezig ben, heb je 3 keer zoveel energie als voor je.
2: Ja, hè?
3: En een menig een zegt, ja, je bent een beetje hier, maar het is wel zo.
2: Ja? Hoe komt dat dan?
3: Ja, ik heb geen idee.
2: Nou, je liet me een hele nuchtere kerel toe. Ja,
3: ben ik ook. Maar het is wel zo, je gaat het op een gegeven moment ga je het zo mooi vinden. Je komt bij een importeur die het over de hele wereld weghaalt. En dan kom je daar en je neemt altijd te veel. Je wil gewoon alles laten zien aan de mensen. Dat is prachtig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Was het ook een overstap van schilderijen naar steen? Want dat is toch tot.

0: totaal andere metier wat dat eigenlijk.
1: Nou, schilderijen heeft een mindere afzet dan wat het ooit geweest is. En vooral de romantische school uit de vorige eeuw is een stuk minder geworden. Wij hebben die schilderijen allemaal bij elkaar gepakt en we hebben ze uitverkocht. En met dat geld wat dat opgeleverd heeft, hebben we minder hand voor ingekocht. Ja. Dat was een gewoon treffer.
0: Ja,
1: hè? Absoluut.
0: Ja, dat is niet om over mijn eigen leven te praten, maar ik kom u door gehalten. Dat was een schilder Stijn Gelin, wellicht bekend, die door huis te hebben schilderijen maakte. En nou is het ook heel populair om op allerlei websites van musea kun je replica's laten bestellen van schilders.
2: Klopt.
0: Het was zo slim dat een replica van Stijn Gelin duurder was dan een origineel.
1: Dat kan natuurlijk nooit.
0: Nee, maar het is wel zo.
1: Ja, nou ja, daar zat toch misschien meer kwaliteit in dan van de originele kunstenaar.
0: Ja, maar dat is toch, ik bedoel, over de weren van schilderijen. Het is ja, toch minder geworden wat dat betreft.
1: Jawel, maar de prijs van de schilderijen wordt niet altijd bepaald door de klasse die in het schilderij zit. Het wordt bepaald door de interesse die van veel komt en die drijven de prijs op. En dan krijg je een verkeerde verhouding.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Goh, ook wel eens dingen maken waarvan we allemaal kunnen denken, no, die hebben niet die beste dag.
1: Ja, dat klopt. Dat kan.
0: Toch, omdat Van Gogh is...
1: Ja, Van Gogh was iemand, totaal iemand anders, net zoals Mondriaan. Mondriaan is ook begonnen met realistisch werk, met een bosgezicht, met een landschap. Ja. Maar die is ook geëindigd met twee lijnen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar dat hele beeld daartussen, dat heeft hij allemaal wel moeten doormaken om bij die twee lijnen terecht te komen.
0: Ja, precies.
1: En dat is de groei van een kunstenaar.
0: En dat is die twee lijnen, dat is dan de essentie, zeg maar. Maar dat is als het ware een diamant. Er zit heel veel druk. Ja. Heeft dat...
3: Ik zie Rob het nog wel in beeld, maar ik hoor hem niet meer.
4: Ja, ze zijn inderdaad nog heel erg in gesprek daar met z'n beiden.
0: Oh, nee, zo.
3: Daar is Robert en daar hoor ik je weer. Ik heb je weer.
0: Hallo?
3: Breaky.
0: Oh ja, viel me weg. Ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat het met de kracht van die steen te maken heeft... die een beetje interfereert met de frequentie van dit telefoontoestel. Te veel energie. Ja, geeft niks. Maar goed, we werden drak over schilderijen nog altijd aan het keuvelen. En over steen. Maar de steen is inmiddels een groot deel van jullie handel geworden.
1: De steen is eigenlijk een rage geworden. En het leuke is, eerder kregen we altijd mensen die komen voor de etalage. Die kijken naar de schilderij, maar komen niet binnen.
0: Nee.
1: Nu heb je ook veel kinderen voor de etalage, ouderen voor de... En de kinderen willen naar binnen. Ja. En de ouders vinden het ook mooi. Dus je hebt veel meer mensen binnen. Er zit veel meer leven, veel meer beweging in de zaak.
0: En ook dus in Eekland is dat direct bij de steen te loeren.
1: Precies, dat bedoel
0: ik. Hier rijdt al dan, ja. Mooi kun je niet omschrijven. Jij zegt het en het wordt hier bewezen.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Maar goed, de steen, dat is de toekomst. Al vergiet de schilderijen, god dat er ook rust op.
1: Beide is de toekomst. Ik geef geen van beide geef ik op. Want ik vind schilderijen prachtig. Maar ik vind steen ook hartstikke mooi. Ja. En dan denk ik, dan wil ik een beetje zo hangen.
0: Is er ook voor jou een equivalent van schilderijen die net zoveel kracht geeft, die je net zoveel kracht geeft als die steen? Soms kun je ook gegrepen worden door een bepaald beeld van een kunstenaar van een doek.
1: Ja, klopt.
0: Dat je even niet verder kunt.
1: Dan pak je het magnetisch veld wat in de schilderij zit, dat pak je op en dat doet wat met je. Maar als je een steen hebt, die is blijvend. Dat voel je. Ik had een keer een hele mooie amethyst, een grote bol. Die had ik hier. En ik, 's morgens, dan kwam ik uit bed en dan eindig ik hem over de bol. En dan zeg je moet me vandaag weer home.
0: Yeah.
1: Op een gegeven moment kwam hier een liefhebber. Die vond dat heel mooi. Toen heb ik hem verkocht. Ik heb in die week wel pech gehad.
0: Dus het kan toch?
1: Het kan toch.
0: Het is geen garantie, loop daar even
1: voor. Het is voor iedereen gegund. En zo'n labradoriet kun je overal wel weer terugkrijgen. Daar gaat het niet om. Maar op dat moment ervaar ik dat.
0: Ja.
1: Ah, dat is heel bijzonder.
0: Dat is het ook.
1: Ja.
0: Nou, mooi dat dat kan, in ieder geval. Ik kreeg al die Arnold ontzettend veel energie van koffie. Dat er op de tafel een heerlijke bak koffie op mij stiet te wachten.
2: Dat goed.
0: Oh, wat fantastisch. Wij sluiten door deze bijzondere op Jack middag in Gelsdernijveen. Of mensen met lange broeken. Ja, je hebt trouwens ook lange broeken aan, zeker niet te bedenken.
1: Ja, maar
0: ik kreeg vanmiddag een zonnebril.
1: Ik krijg een brilletje.
0: Jij krijgt een zonnebril, 100%. Dat gaan we nog even regelen. En dan, dan hoor je mij wel een keer weer. En dan laat ik mij nog even gauw bij de kracht van deze prachtige steen. En tot de volgende keer.
3: Ja, hartstikke goed. Robert, dankjewel. We hebben ervan genoten. Gasten van Nijveen stond centraal vandaag. Het zit er ook op voor Herma en mij. Dimitris gaat zo meteen verder met onder andere heel veel lekkere muziek. We beginnen met de jaren 60 en 70 en af te sluiten met de jaren 80. Hey, fijn weekend, hè?

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden.

0: De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Goedemiddag, Valk. Hier weer een nieuwe live-uitzending van Jukebox Nostalgia. En bent u weer van harte welkom op deze snikhete dag, kun je wel zeggen. Ik heb er heel veel waardering voor dat je toch nog even de radio aanzet hebt. En misschien wel achter thuis of misschien wel op het gazon. Ja, ik weet niet, misschien ook wel in de kamer. Ja, want er zijn ook mensen die zoeken er heel gewoon in huis. Hè. Deuren dicht en ramen dicht en alles wat maar dicht kan, dat doen ze dicht. Ja, nou ja, ik zit leven boet. Maar dat is nou ieder zijn eigen smaak, hè? Ja, smaak verschillend per slot van rekening. Nou, we gaan er straks nog wel even verder op in. Maar ik heb eerst even, de eerste keuze van mij is natuurlijk weer Cliff Richard. En dat haal ik nou al weer een pooi of vol. Maar ja, dat haalde een keer op me toe. Dat komt gauw neer. Maar ik heb er nog weer een van. En dat is Dame for a Dream. Dus wat precies betekent, ja, dat moet je schuld afleveren. Maar hier komen we.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, en die zit daar wederom twee uur lang hier in de studio. Nou, te bakken kan ik niet zeggen hoor. Nee, ik heb dit wel eigenlijk wel lekker, ondanks dat het hier 26 graden is. Ja, ik kan heel goed tegen de warmte. Dat scheelt natuurlijk zoveel. Anders, ja, misschien zijn er ook mensen die zeggen van nou even niet. Ja, ik heb ook al gehoord een brul van de, kan die airco niet aan? Nou ja, die hangt hier wel. Ik kan hem ook wel aandoen, maar ik vind zo nog wel even lekker. Ik heb niet te veel kleren aan, dus ik ga het prima, kan ik wel zeggen. Nou, en nou zit mijn dier, of mijn stoffige plaat, die zit er aan de kom. Want dat is al die tweede nummer in het eerste uur. Is een stoffige plaat, een 78 toeren plaat. En ja, dat verschilt, dat lap heel uiteen van, ja, van wat feestnummers tot en met nou ja, wat andere zaken. En dit gaat over een aanzoek. Ja, in 1943 was er een Piet van Dijk. Nou, en dat is echt niet die Piet van Dijk van hier van RTV Noord. Maar dit is wel een Piet van Dijk, wat precies net zo schreven. En die heeft dit nummer toen op de plaat zet. En het gaat over een aanzoek. Ja, nou ja, een aanzoek. Wat het dan ook maar wezen mag. Ik heb het nummer nog niet helemaal luisterd. Maar als je er nou even nog zit te luisteren, dan kon je er misschien wel achter. Dus, Piet van Dijk met het aanzoek getiteld uit 1943.

Martin Robbins, ja, die zong It's All Over. Nee, It's All Over Now, die komt straks. Ain't Right. In nummer 1966. En It's All Over Now, dat is de volgende titel van de plaat. En die is aangevraagd door meneer Bos. Meneer Bos, die zit mooi lekker in de kamer, zeggen. Mooi voor de radio. En de deuren en de ram allemaal pad dicht. Want hij kan ook niet zo best in de wapen. Lucas en Gea, die had ook zo'n wapen. Die labbert zweet ook tussen de titten. Ik kan het niet laten om dat nummer iedere keer... Als zo'n beetje boetendeur 37 graden is. En dat is het nou op dit moment. Het is ongelooflijk, jongens. Maar hier lekker is mooi 26 graden zo'n beetje. En ik kan het hier wel volgen. Ja, het geeft me hier best nog een zin. En Bos zit er ook heel ontspannen bij. En die zegt, draai maar een nummer van de Rolling Stones. It's All Over Now.

Ja, dit wordt een hele mooie... Ja, het is al een hele mooie zomer. Net als vroeger, hè. Ja, vroeger hadden we ook allemaal van die lekkere, warme zomers. Niks niet 59, niks niet 76, niks niet 79. Ja, je kan me het allemaal nog wel herinneren. En ja... Nou hebben we eerst even weer een poos die wat minder weer uit, maar nu komt er weer aan. En dat klimaatgedoe, ik geloof er helemaal niet in. Nee, het moet gewoon zo wezen, denk ik. Ze zeggen al die wel van 7 vette jaren, 7 minder vette jaren. En ja, dit is dan even wat meer, maar in elk geval... Ik doe op die klimaat doe ik eigenlijk weinig op het jaar. Ja, nou misschien door die auto's. Misschien omdat er miljoen auto's bij het pad bent en vrachtwagens, zeg maar. Dan, ja,

dat kan misschien nog, maar de koeien en de stikstof, ik weet niet. Er zijn misschien mensen die er wat meer verstand van hebben, maar ik heb er geen verstand van, dus ik mag er ook geen oordeel over velden. Maar mijn gevoel zegt dat het niet door de stikstof komt. Nou, maar in elk geval, wij gaan ons nu even bezighouden met het volgende nummer.

0: Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, en in die vrijdagmiddaggebeurtenis dan gebeurt er natuurlijk van alles. Maar als je dit melodietje hoort, dan ben je wel weer al erg zitten. Ja, dan komt mevrouw Klinghamer weer aan boord met haar verzoekie. En dat ze gisteren al met ze dat in één uur zegt. En dan wordt natuurlijk in deze show wordt er om 3:30... en het is nou precies 3:30... wordt er ruimte voor inplant. En dat is deze keer is dat een prachtig mooi nummer van de Drifters. Ja, de Drifters die hebben een nummer. Nou, en nou, volgens mij is die niet alleen uitgebracht door de Drifters. Maar in dit geval zingen de Drifters het wel. Save the Last Dance for Me. Ja, er zijn wel een aantal artiesten volgens mij die dat op de plaat zet hebben. Maar mevrouw Klinghamer die wilde graag even horen van de Drifters. Nou, dat kan. Hier komen we in hele vlotte tempo, kan ik wel zeggen. Nou, nee, niet zo vlot. Maar toch een prachtige.

Ja, dat was MK Marina. Ja, met schipper mag ik overvaren. Nou, is het lekker met dit weer, hè? Ja, als je hem overvaren mag over het water. Ja, er is niks leukers als op het water zitten op dit moment. Maar ja, door elke een niet de gelegenheid. Volgende nummer is aanvraagd door B. Bram. En B. die wil graag een nummer huren van de Charles Baker Selection. Nou, mij niet zo bekend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, je besteedt alweer een jaren van dit nummer. As long as the sun will shine. Nou, was een prachtig nummer, zei je. Nou, ik laat me gewoon verrassen. Hier komen we aan, B.

Ja, prachtig mooi nummer. Ben je die er wel gelegen? Die er was smaak, hoor. Want, ja, en mooi, zeer toepasselijk voor dit weer natuurlijk, hè. In elk geval, de Charles Baker die staat natuurlijk altijd wel kloor voor prachtige, mooie melodieën. Maar die van Zwaaien, die kan ik nog niet vinden. Nee, die heeft weer een wat moeilijker nummer uitzag van mij. Dus Zwaaien, doe maar nog wel niet meer wel, want ik kom er zo niet uit. Maar ik heb nog wel wat aan eerst. Dus eerst even een nummer van Bert Kempfert.

Ja, volk, het is alweer bijna 4 uur, hè. Ik moet die plaat, jammer genoeg, hol ik niet zo van, maar afbreken. Want het Nijs komt er weer aan. En de commercials natuurlijk even. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Dit wordt weer een gezellig uurtje, want Herman die is ook net aanschoven. En die heeft natuurlijk ook weer allerlei netjes weer beleefd deze week. Dus ik laat me helemaal verrassen, maar in elk geval moet ik nou eerst toch straks even het Nijs in starten. En dan ben ik er weer een heel uur weer. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2.

0: Jette vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, zo ben we weer aanbeland bij het volgende uur, jongens. En daar heb ik natuurlijk ook weer heel wat moois staan. Wat eigenlijk ook wel net zo mooi is, dat is een nummer van René Kast. En het is niet één uur de 50er of 60er jaren, nee, dat niet. Maar toch wil ik toch nou ook wel even een beetje aandacht aan schenken. Want hij heeft natuurlijk zijn dialectplaten er ook wel gemaakt. En die wil ik nou eigenlijk eerst even een beetje promoten. En net als wat hij deze, maar doen wij ook geregeld. Als ik deur Drenthe fiets. Nou, en daar heb ik nou een nummer voor op staan getiteld. Als ik deur Drenthe fiets. Van René Kast.

Ja, en zo stapt hij in één keer. Nou, dat is maar kort, maar krachtig. Ja. Ik zal eens even kijken, want dat deugt niet helemaal, denk ik. Maar in elk geval heb ik alweer een nieuwe plaat op staan. En die is aanvraagd door Henk Hollander. En Henk die wil graag een nummer horen van Erik Rossing. En dat is Patrona Bavaria.

Ja, dat is het volgende nummer. Dat is aanvraag door Swaantje Braam. Swaantje, ja, de Tiroler echo echt van, maar die trouwer echo, die vind ik dan maar niet. Ik weet niet of dat van CD is of dat dat op YouTube van is. Ik weet dat niet, maar in elk geval, ik draai nu even mee van Tiroler echo, die stemmen, die sterren. Am Himmel, ich hoffe, das

0: Ja, dat was een nummer van Tiroler Echo. En een polka muziek, hè. Nou, zwaai je echt een mooie, leuke polka muziek. Nu kreeg ik een verzoek. Ik ben van Griet Jallander. Maar ja, dat is me ook niet helemaal duidelijk. Dus dan ga ik ook nog even verder met een zoeken. Maar nu belde Rita uit Delfzijl. Die belde ook. En die zegt, ik wil wel graag een nummer horen van Jim Reeves. Heb ik een goeie keuze dan, Herman?
1: Ja, zeker.
0: Oh, mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Adios, amigos.
1: Zeker.
0: Hoe gaat het met Herman nou daar?
1: Ja, goed.
0: Goed, hè?
1: Gaan
0: ja,
1: we, hè?
0: Ja. Dat geit, ja. Nou ja, hij is er weer. Hij heeft weer 2 uur straks mooie muziek, zeg maar. Maar ja, eerst moet je nog even een half uur, die dikke half uur met mij doen. En onder meer met Rita zien verzoeknummer. En dat is Jim Reeves met Adios, amigos.

Ja, heel lekker ding. Nou ja, dat is er eigenlijk geen weer voor, hè? Nee. Nou, maakt ook niet uit. Ik heb nog een nummer van Elvis. Prachtig, mooi nummer. En de zaan vraagt de Griet Jallander. Alleen wat ze vreugd. Ja, dat komt misschien ook de twee maar weer, hoor. Dat ik dat allemaal niet vind ga. Excuses. Maar volgende week wordt wat koeler. Dus dan zal dat misschien het zoeken ook wat beter gaan. Hier komt wel een prachtig mooi nummer van Elvis. En dat is Now or Never.

0: Ja, dat was Don Rosenbaum, hè? I'm swimming into deep water. Maar dit was een heel ander nummer. They'd like to know a little about you. Nou ja, volgende nummer, dat is een nummer van Dolly Parton. Ja, Dolly Parton, die zingt al die in het Engels natuurlijk. Ja, ook country, dat is een beetje country, helemaal niet. Ja, gelukkig wel. Dus eigenlijk, die zingt alleen maar country. Kun jij wat meer over Dolly Parton vertellen? Wat schat je er zo?
1: Over het uiterlijk?
0: Ja, over het uiterlijke, ja.
1: Ze is behoorlijk bedeeld.
0: Oh, behoorlijk bedeeld. Oh, nou, laten we het wel maar een bol.
1: Ze is hoogbloedgrijs.
0: Ja, ja. Nou ja,
1: ze heeft een hele mooie stem.
0: Ja, vind ik ook wel. Vind ik ook wel. Nou, laten we dan nou maar gauw naar luisteren.
1: Het is een fenomeen trouwens. Ook nog.
0: Wat is ze?
1: Het is een fenomeen.
0: Oh ja.
1: Hele goede artiesten.
0: Nou. Laten we maar gauw naar luisteren. Dolly Parton.
2: Anyway, this next song. I guess everybody's had a broken heart. I mean, everybody. If you've been married as long as we say we have, well, you know, we go through stuff.
3: Kunt u je voorstellen?
2: I think not many people ever get out of this world without getting hurt now and then. It might be a different kind of hurt, but they say in Nashville, if you're going to be a songwriter and you're going to write songs, if you want to have a hit, make it hurt. Well, this next one is pretty sad. It hurts. I don't know if it'll be a hit, but I like singing it, and I hope you like it. It's called Dagger Through the Heart.

0: Ja, volk, aan alles komt een einde, ook aan dit programma voor deze dag. Nou ja, aan de ene kant zit hij nog wel even lekker. En onder de airco, ik heb de airco er toch maar even mee aanzet. Want is ook wel lekker. Het is hier wel lekker.
1: Het is heerlijk zitten hier.
0: Of niet? Ja, vind ik ook, ja. Nou, en Herman, die moet niet zo vreemd tegen Herman aankijken, want die had een vreemde bril op. Hij had een studiobril.
1: Dat was hem vergeten.
0: Ja, en kun je er wel doorheen kijken, hè? Je ziet alles wel staan zo, hè?
1: Alles wel staan.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja, goed voor
0: dat. Ongelooflijk, dat je zo doorheen kijken kan. Die bril, die ligt hier gewoon en iedereen die kan er doorheen kijken. Hoe is het mogelijk? Ik snap er helemaal niks van.
1: Oh, vijf scheve hoofdpijn, maar dat valt me helemaal.
0: Nou ja. Dat duurt helemaal niet zo lang. En anders paracetamol is er weer goed voor je. Ja. Nou, maar volg voordat het journaal en de commercials erin komen, wil ik toch nog even waardig afscheid van jullie nemen. En nogmaals excuses voor de verzoekjes. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik hoop dat je volgende week weer belt en dan dat het dan misschien wat beter gaat. Want ja, nou met 37 graden in je buurt, het is ongelooflijk. Het is nou eenmaal zo. Ik ben er wel blij met de warme weer. Hoor. Ik hoop dat jullie je ook nog wel een beetje vernuven met dit warme weer. En morgen wordt beter of minder. Dit is maar net ooit bekeken. Hè? Ik zou zeggen, allemaal de groeten. En tot de volgende week.
1: Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de

0: gemeente Huurtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Luisteraars, een hele goede middag. Bijna weekend, vrijdag 14 augustus om precies te zijn. Het is lekker warm, 37 graden, 36 graden. Gaat misschien iets veranderen komende weekend, maar blijft nog wel lekker weer, hoor. Ik bedank collega Gines Klinkhamer met zijn programma Jukebox Nostalgia. Het is nu tijd voor mij, 5-7 met Herman. Fijn dat je luistert. We beginnen zo met de All Stars medley. Het is voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek. Is dat echt een perfecte medley met originele artiesten. Moody Sinclair, Ben Kramer. De hele Bud zegt.

Wat een feestje, luisteraars. Allstars Medley met alle originele artiesten. Om 17.20 seconden. Het is weinig naar mijn oud buurvrouw Geetje, de gasten. Dat is nog Geet te vertellen. Op vele verzoek gaat door met Davine Michel en duurt te lang.

Door de eerste Tino Martin met Zij Weet Het. En nu, nou, uit de oude doos, Why Tell Me Why, want niet en niet en wij. Ga door met de Sandy Coast. Hans Vermeulen is de ontdekker van Anita Meijer, dus bij deze.

Hans van Willen, Sandy Coast en Eyes of Jenny. Het is 5:07 met Herman. Het is 6:07 op vrijdag 14 augustus 2026. We gaan door met Roxette en Must Be in Have Love van de film Pretty Woman.

0: Uit Zweden, Roxette. Must Have Been Love. Het thema van film Pretty Woman.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze.

proces geweest op vrijdag 14 augustus 2026 door de Toppers Medley van ABBA. We gaan door met You Can Hurry Love van Phil Collins.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A.

0: Het is vrijdag, iets na vijven. Dit is van 5 tot 7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend met Hitklassiekers.
1: Leuk dat je luistert!

de oude discodoos. Kees Jezusa bent en Give It Up. 2:05 het helemaal fijn. Luister, we gaan door met Nederlandstaligen. Justin de Wild en Cheerio.

Blijven vinden volgende muziek, luisteraars. We gaan door met Donnie en Senna. En wat blijf je nou? Sorry. Ben niet eens. Moet het nou? Ik was even verkeerd, excuus ervoor. Robert van Hebben en Donnie. Herstel.

73 jaren. Robert Rocchetti in de Scooters. Gaan doen met de Dolly Dots. Love you just a little bit more. Goed al zes geweest.

Meemoet met Rio. Nog eentje uit de oude doos, de 70 jaren. Wie kent er nog? Loris P. En How Many Times?

Maurice P. How Many Times. Ze heeft weinig meer iets uit Nederland volgens mij. Dit was de enige bekende van haar. 4:30, vrijdag 14 augustus 2026 precies te zijn. Dus 5:07 helemaal fijn dat je luistert. We gaan door met, ook in het oude doos, de Time Bandits. En Specialized in You.

0: Leuk dat je luistert.
1: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Spago, you and me.

En nog steeds een goed nummer uit de 70 jaar. You and Me van de Amsterdamse band Spargo. Lynn Day Jackson en Ellen Driessen onder andere. Gaan we door met René Froren over een goede artiest gesproken. Just Say Hello. Nou.

een fenomeen, Tera Jolin. Goeie artiest. Het is nog niet voorbij, een van zijn hits. We gaan door met de Queen Medley van 2019 van de Toppers, die ook heel erg goed is, by the way. Geniet ervan. 7:15.

Tot zover de Jannes Hit Medley. Het is 5:07. Mijn tijd zit erop. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Vandaag weer een plaknacht te gaan natuurlijk. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Nu door tijd voor Gerard en Marjolein. Gerard en Marjolein het weekend in. Bedankt voor het luisteren.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Een hele goede avond, dames en heren. Thuis, we zijn er weer. Het is 3 weken vakantie geweest. Hier is Weekend met Gerard en...
1: Marjolein.
0: Zij is er ook weer.
1: Yes. Dat is voor mij langer geleden dan 3 weken.
0: Ja, dat is langer. Je hebt vakantie hier terug gehad.
1: Ja, en daarvoor was ik volgens mij...
0: We laden wel last van de zeurzaak. Ja, en
1: mij,
0: hitte.
1: Voor mij ben ik echt al 5 weken niet geweest.
0: Ja, dat kan best. Kan best. Harry is nou met vakantie.
1: Maar lekker.
0: Die gaat zondag naar Terschelling. Dus jaloers.
1: Goed vooruitzicht.
0: Ja, ja, gewoon, best wel. En wij moeten werken.
1: Ja.
0: Ach, je hebt werkpaarden en sierpaarden.
1: Ja. Nou ja.
0: En ik ben een molenpaard.
1: Molenpaard.
0: Altijd hetzelfde rondje. Wij hebben vanavond de uur 1, nummer 1. En die is van Marjolein. Die heeft een mooie gezocht. Alleen, ik ga even een van deze lijst draaien. En dan kunnen we even op de andere pc de goede openen. Dat jij mee kunt kijken, hè? Dat is wel handig.
1: Oh, ik heb hem op de andere computer geopend.
0: Ja, ik zie het. Inderdaad.
1: Maar ik heb hem wel mijn eigen Spotify ook.
0: Ja, ik zie het. Ik heb maar dit gaan we die, als je daar, dan gaan we die daarop zetten. En, je hebt hem daarop openstaan, op laptop.
1: Ja.
0: Oké, dan weet je welke klaar staat.
1: Ja.
0: Nou, dan ga je.
1: Dat weet ik.
0: Dan mag je wel me vertellen.
1: Oké.
0: Ik ga eerst even verraden wat we vanavond gaan doen. We hebben vanavond... Zomerse hits. Toch?
1: Yes, of gewoon überhaupt, ja, zomer, maar ook gewoon lekker. Dat je denkt van terrasje,
0: ja,
1: drankje.
0: Lekker. Nou ja, drankje is er nog niet bij natuurlijk voor vanavond, hè?
1: Ja, drankje kan ook cola zijn.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, oh ja. Dat hebben we. Ik ben mijn flesje vergeten. Ik heb geen drinken bij me. Drank ook zeg, geen drinken bij me.
1: Dat is niet goed 3 uur lang.
0: Dat wordt even aan de kanaal lukken, denk ik. Hartelijk welkom allemaal jongens bij nog weer een 3 uurtjes muziek. We gaan beginnen met een zomerse hits op de ah, dat komt de hele avond wel door langs hoor. Want het is zodanig warm dat we nog een beetje stil moeten staan bij deze toch wel overdreven warme zomer. Hè? We hebben een extreem warme zomer.
1: Ja, maar moeten we blij mee zijn? Want dan hoef je ook niet naar Spanje, Frankrijk, et cetera.
0: Dat is extra reden.
1: De locals ook even vakantie vieren.
0: Dat is ook extra warm nou, hè?
1: Ja joh, is nu normaal. Gaat richting de 40 graden.
0: Ja, en sommige plekken over de 100, denk ik. Als je in een bosbrandje rondloopt, is er niks
1: aan.
0: Ja,
1: maar je zou er maar op vakantie zijn dat het zodanig warm is dat je gewoon niks gaat ondernemen. Lekker zijn, maar je kan ook in je thuis zitten niks doen.
0: Leg mij eens uit, hè. Als jij een punt stelt op vakantie, en ik wil niemand voor de schenen schoppen laten waar heel duidelijk aan zijn, maar ik ben er altijd heel uitgesproken in. Als jij van plan bent om op vakantie te gaan en je hebt gepland van, joh, wij gaan naar de camping, hè, we gaan een hotelletje pakken, hè, noem maar iets, en je gaat naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Of je gaat naar Spanje.
1: Ja, ik kan het visualiseren.
0: En dan ga je inderdaad, dat moet je voorstellen, ga naar Spanje. Ja. Hartstikke leuk. En dan ga je naar Spanje en dan wil je heen. En dan zie je die week ervoor, zie je al op het nieuws dat er branden zijn in de buurt. Ga je er nog?
1: Weet ik echt niet. Ik weet het echt niet. Ik stelde me die vraag afgelopen week aan mezelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik zou gaan. Ik denk, ja... Je hebt er natuurlijk wel al heel veel zin en heel veel geld in gepompt. Maar aan de andere kant, ik vind dat heel erg dubbel. Want die locals daar, die zitten met al die branden. Sommigen verliezen gewoon hun werk, hun baan, huis, bla bla bla bla bla. Die moeten een huis ontvluchten. En dan ga je als toerist daar lekker vakantie vieren.
0: Nou, dat zijn van die dingen waar ik dan over na ga denken.
1: Ja, dat is wel
0: een
1: beetje dubbel.
0: Ik doe even muziek in de achtergrond, gewoon maar, gezellig. Ja, dit is wel Griekenland trouwens.
1: Ja, ik weet niet wat ik zou doen eigenlijk.
0: Ik denk
1: ja,
0: dat ik gewoon
1: ik
0: thuis ben.
1: Ik denk wel van, ja, die zitten in de shit en jij gaat dan lekker vakantie vieren.
0: Moet je voorstellen, ja, iedereen die zijn huis raad bij elkaar had harken en jij hebt je caravan achter de auto hangen en zit op het ras te wachten wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Achter een glas bier. Ja. Nou ja, jij drinkt dan geen bier, maar achter een glasje...
1: Ja, vind ik een beetje dubbel.
0: Roosvisé.
1: Ja, ik weet niet wat ik zou doen eigenlijk.
0: Ik ging niet. Sorry hoor.
1: Ik weet het niet.
0: Jammer dan.
1: Te zijn. Ik kan nu wel zeggen, oh, ik ga niet, maar ik weet het niet. Als ik dan mijn geld kwijtraak, dus ben ik bang dat ik misschien nog wel zou gaan. Maar
0: waarom?
1: Het zou wel dubbel vinden.
0: Ja, maar leg mij eens uit, als je hebt geld betaald.
1: Ja, als ik echt bij die bosbranden echt in de buurt zit.
0: Ja, ja, ja.

0: Ja, dat zou ik denk ik niet gaan. Maar als ik echt kilometers verderop zit, dan zou ik denk ik nog wel gaan.
1: Ah, misschien is dat wel. Maar weet je, als ze zich heel snel gaan uitbreiden, je weet dat je in gevaar zit. Dan is je op vakantie en daar is een malle moer. Zit je in een vreemd land, heb je geld betaald of is je thuis, je hebt geld betaald. Lone reizer. Die vakantie is naar een malle moer.
0: Ja, en ik zit vooral mee dat ik denk, ja, die mensen daar die zitten in de shit. En dan ga je daar vakantie vieren.
1: Ja.
0: Maar ja, zo kun je ook denken, maakt niet uit om welke reden je dan zeg maar wil wegblijven. Want mensen hebben altijd wel iets van shit over zich heen. Maar zo'n bosman vind ik dan toch wel anders. Ik weet niet.
1: Nou ja, dat is ja.
0: Maar ja, laten we eerlijk
1: bosman
0: zijn.
1: Bosman vind ik wel een hele goede reden. Maar zeggen we nou, weet je, laten we niet gaan.
0: Laten we eerlijk zijn. In Praag heb je ook helemaal zo'n grote plein van in de oorlogstijd. Al die dooien, zeg maar. Dat is één grote toeristenplek nu.
1: Ja.
0: Ik heb daar toen ook een foto gemaakt. Dat ik nu denk van ja, zou ik dat nu op deze leeftijd nog wel weer doen? Want ja, het is nu een monument.
1: Nou, ik vind bepaalde dingen vind ik wel moet je bezoeken.
0: Ja, wel bezoeken.
1: Je moet ook altijd een keer naar
0: Auschwitz of zo.
1: Nee, ik ga niet
0: op
1: de foto. Dat ga ik niet doen.
0: Doe je op Kerkhof ook niet?
1: Maar het kan gebeuren dat je dus naar een brandgebied niet gaat. Of je zit gewoon in een vliegtuig dode schuldig naar je goede bestemming. En dan komt er een stuk propeller of weet je zo'n ding. Zo'n blad van de straalmotor binnenlopen. En je hebt hem je hoofd naar buiten gezogen.
0: Ja, dat is gebeurd, hè?
1: Ja.
0: Holy shit.
1: Ryanair.
0: Oh,
1: €75 per persoon in Italië. Wij hebben gevlogen, hè, met het ding.
0: Oh, als me dat één keer gebeurt, ik zou nooit meer met het vliegtuig gaan. Nee, en dan kom je op de discussie, als je één keer een auto-ongeluk krijgt, stap je dan ook nooit meer in de auto?
1: Jawel.
0: Ja, het moet toch van A naar B. Maar waarom dan niet nog een keer in het vliegtuig? Omdat ik al vliegangst heb.
1: Ja. Er zijn ook mensen die zijn
0: bevestigd worden.
1: Er zijn mensen die zijn bang voor een... ook voor autorijden dus.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik word een keer vertegenwoordiger gekend. Die zat dus in de buitendienst. Die kreeg in één keer een angstaanval vlak voor de Koentunnel. En deze jaar zou gestapt en weglopen. En dan is wel, staat de auto steeds ongelukkig, vond ik best wel. En B, het is het onderdeel van je baan in zijn auto zit om bij de klanten te komen. Dus ik deed niet wat van werk je gaan doen.
0: Dus had ik een vriendin die, ik zou geen namen noemen, maar is natuurlijk wel een beetje privé, maar die moest bloed prikken bij mensen thuis, op locatie ook. Maar die moest natuurlijk ook al die verzorgingstehuizen met trappen. Maar die heeft zo'n extreme hoogtevrees. Die is ook toch maar wat anders gaan doen. Want dat werkt gewoon echt niet.
1: Nee, dat geloof ik graag.
0: Die heeft echt extreme hoogtevrees. Ja,
1: nou, ik kan mij in één keer overvallen. Dames en heren, we zitten op de vrijdagavond. Het is inmiddels 7:09. Je bent afgestemd op de 105.6 op je FM. Misschien op DHB Plus 12D. En anders via de televisiekanaal 48 Ziggo. Dan zwaaien we even naar je en wens je een hele fijne avond. En blijf vooral lekker hangen, want wij hebben leuke muziek voor je. Ja.
2: 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: En wij trappen de avond af met...
0: We're going to Ibiza.
3: Hey people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the
1: sales. Oh, vliegtuigen gesproken.

0: We go to Ibiza, de plaat in 1999, het bedingsel van... Ja, dat zal ik zo even stilzetten weer. Dat moet ik niet vergeten trouwens, want normaal doe jij dat altijd.
1: Ja, maar vorige keer heb jij mij hier neergezet, zodat jij gewoon zelf lekker aan de knoppen kon zitten. En nu kom je mooi even op de koffie, hè?
0: Ja, ik ga zo meteen dat daar aanzetten, dan kun je het zelf bedienen weer. Nee joh, dat komt wel goed. Ik ben er zo wel aan gewend. Even kijken, Wessel van Diepen als... dat was een DJ Del Mundo. En de Dansky was dat, Dennis van der Drieschen. En die hebben dat opgezet, Venga Boys. En die hebben deze muziek gemaakt. En later zijn we bekend geworden met Boom Boom Boom. Was een bekend nummer van ze.
1: Boom, boom, boom.
0: En We Like to Party, dat waren echt wat doorslaande successen. Parade de Tetas, dat was een van hun. En de Tour Brazil ook. En dat waren wat bescheiden hitjes geweest. Deze kwam in 1999. We're Going to Ibiza. Een hele relaxte plaat. Waar op een gegeven moment gewoon hele zalen op plat gingen in die tijd. Dus daar mag de pret niet drukken. We hebben gewoon lol in de tent. En we hebben leuke muziek voor je. Lekker blijven hangen. Ik zie je nou eens staan. Ik heb jezelf een voorzet gegeven van deze plaat, deze titel.
1: Ja, en dan gaf ik even een twist aan.
0: Gaf je as usual. We moeten even, onze verdeling is eigenlijk heel simpel. Ik kom met een heel goed plan. En Marjolein maakt dat zich eigen, waarvan ik dan weer denk, heb ik dat bedacht? Nee, dus niet. Toch?
1: Ja, wel jouw inbreng.
0: Zoals ze een goede relatie betaalt.
1: Ja.
0: Ja, lieve.
1: Ja, doen we samen radio nu dus.
0: Samen radio doen we, ja inderdaad.
1: Ja.
0: Een redelijk recente plaat. Van Maatje Crisscross. Ze zijn net weer een stuk opgesplitst. Ze is iemand aangestapt.
1: Ja, klopt. Die, ik wil zeggen zanger, maar ze hebben geen zanger.
0: Nee, een van die rappers.
1: Maar ja, een van hun is opgestapt inderdaad. Dus ze zijn nu met z'n tweeën.
0: Crisscross Amsterdam.
1: Nu is het nog steeds Crisscross Amsterdam, maar met één en minder.
0: Ja, Yuki Kempies.
1: Oh ja, Yuki. Ja, voor mij is Yuki ook gestopt, toch?
0: Die is gestopt.
1: Ja.
0: Dus die is net zijn gestopt.
1: En was het ook niet zo dat hun broers zijn? Of zeg ik nu wat?
0: Ja, Jordi en Sander Huisman zijn.
1: Ja, net zijn. Er zijn twee broers.
0: Dat doe ik net of ik. Dat klinkt eigenlijk als je dat zo zegt. Dat zegt heel snel, maar staat hier toevallig een rode op mijn scherm. Dus ik wist dat niet. Hey, ik heb hem voorgezet. Ik wilde deze van Hazes horen, maar jij dacht bij jezelf, ik doe de dans. Doe Crisscross met
1: Donnie en Tino Martin.
0: Ja. En wat hebben ze? En
1: aan de 3000 zomer in mijn bol. Zomer in ons bol.
0: Was mij opnieuw zaten. Komen ze? Met Donnie is erbij, hè?
1: Ja, Donnie.

0: Hij zingt al mee. Tenminste, hij is erin gezet met zijn spoor.
1: Oh, weet je dat ik vanaf hier ook gewoon nu Spotify kan beheren?
0: Ja, dat kan.
1: Volgens mij, ja. Het is hetzelfde account, ja. Dus als het goed is, kan ik vanaf hier gewoon instarten.
0: Kun jij gewoon instarten in feite. Dat gaan we zo meteen gewoon proberen. Dat moet aan de volgende keer niet zeggen dat Spotify is. Want dan mogen we verschillende draaien.
1: Heb ik niet gezegd, toch? Zei ik dat?
0: Ja. Maar geef, die is opgenomen.
1: Oh.
0: Dus ik kan het even terugvoelen. Geef niet, hoor. We hebben ook een eigen player waar we alles in hebben staan. Maar de nieuwste nummers en dit soort nummers. Ik heb niet alles op de schijf staan. Dus,
1: Meestal wel.
0: Dus ik kan het wel laten zien. Wat heb je klaarstaan voor ons?
1: Ik heb een Zweeds meisje. Sarah Lawson.
0: Is die Zweeds?
1: Ja. Oh. Ze is Zweeds.
2: Zweeds. Ik weet waar je blok het woont.
1: Zweeds.
2: Zweeds.
1: Nee, Sarah Lawson met Midnight Sun.
0: Nou.

0: Sarah Lawson.
1: Ja, lachen, hè?
0: Eigenlijk luister ik dit nooit, maar ik vind... Oh, ja, spoiler, spoiler.
1: Spoiler alert.
0: Mijn schuld ook, maar want ik zei dat ik het kon bedienen.
1: Ja, nou
0: ja. Eén taak.
1: En vervolgens moet je twee dingen tegelijk doen. En ja,
0: ik was het alweer
1: doorgaans kunnen vrouwen dat.
0: Ik was gewoon alweer vergeten, ja. Ik een spanningsboog van Dophead af en toe. Maar
1: van Eekhoorn.
0: Eigenlijk luister ik niet echt naar Sarah Lawson, maar ik vind dit nummer eigenlijk best wel leuk. Er zit ook wel een lekker
1: beatje
0: in. Ja.
1: Biertje?
0: Dus biertje. Zit een biertje. Biertje in. Lekker Zweeds biertje. En ja, de volgende is al gespoild. Dus voor de oplettende luisteraar, die weet al dat Rutger van Barneveld even door de luidspeakers gaat beuken. Met zwoele zomernachten. Dus ik zou zeggen, ga lekker zakken naar de zon. Nee, zakken. Oh, weet ik veel.
1: Zak lekker onderuit, wil zeggen. Genieten!

0: Jawel, een van mijn favorieten eigenlijk, hè?
1: Oh ja?
0: Rutger, ja, Rutger Barneveld is
1: favoriet,
0: toch wel een enorme favoriet. Ik zou even een beetje meer in het zonnetje zetten.
1: Mij.
0: Ja, kijk. Hupsakee, dan staan mensen jou gezien.

0: Dat scherm. Nou, je bent nog net van het scherm verdwenen. Maar voor de mensen thuis hebben die Marjolein gezien, ze zaten mee te kijken bij mij op het scherm.
1: Dat is ook leuk.
0: Dat is toch helemaal niet leuk, man? Helemaal niet leuk.
1: Wat hoor mezelf ik?
0: Dat is de
1: airco.
0: Onze airco die maakt wat lawaai. Maar hij doet het wel.
1: Ja, dat wel. Maar...
0: Tenminste, hij circuleert lucht, laten we het zo stellen.
1: Ah, het helpt wel iets, hoor. Want ik kan me nog een avond voor de vakantie herinneren dat hij recht...
0: We zijn weggegaan.
1: Functioneerde niet.
0: We zijn om 9 uur weggegaan.
1: Ja.
0: Toen hebben we...

0: zie je, is lekker aangenaam.
1: Precies. Blij dat we er weer bij zijn, jongens. Het is tegen de klok van 19:30 en dan is het automatisch tijd voor het gebeuren wat het komend weekend voor jou gaat staan. Langskomen. Dat gaan we gewoon. Ga ik je nou vertellen. Alleen even een zaak bij elkaar zoeken, jongens. Hopzakee. Heb ik me voorbereid? Ja, grotendeels wel. Ik ben een beetje kippig geworden, dus dan moet ik even het scherm wat groter zetten hier voor mijn neus. Dit weekend heeft Drenthe nog altijd te maken met de zomershitte. Maar dat betekent niet dat de daghoudjes in onze provincie opdrogen. Zo kun je de Drentse natuur opzoeken, genieten van alles met wielen. Maar ook je creativiteit op de proef stellen. Hier volgende activiteiten voor jouw weekend. Altijd met dag in Ruinewold. Gaat jouw hart sneller kloppen van de ronkende motoren, dan word je in Ruinewold op je winken bediend. Zaterdag zal zich daar de 32e editie van de Altijd dag vertrekken. Ook dit jaar wordt er weer zo'n 2000 klassiekers verwacht van auto's, tractoren, vrachtwagens en brommers, fietsen en caravans. De oldtimers maken een toertocht van 25 en 45 kilometer door Zuidwest-Drenthe. Toegang tot het evenement is geheel gratis en lekker Nederlands. Het festijn op het Magnusplein, geen Estel, geen probleem. Zaterdag is er in Anlo een alternatief feest opgetuigd. De historische kerkbrink is van 3 tot 9:30. Het decor van de ontmoeting, gezelligheid en muziek. Organisatie van het festijn op het Magnusplein wil het hapje en een drankje en de hand momenten creëren. Wat is dat? Wil met een hapje en een drankje in de hand momenten creëren. Oh, dan moet een kommetje achter, ik zie het al. Momenten creëren waarop mensen verhalen met elkaar uitwisselen en stilstaan bij alles wat Anlo bijzonder maakt. En ook voor de jonge bezoekers is er voor elk wat wils. Voor hen staat een springkussen klaar en de toegang van het evenement is ook weer geheel gratis. We staan in de trappen om te gaan. Hè? Sta je de trappen om te gaan om lekker te gaan fietsen? Ook dat kan je dit weekend aan je trekken komen. Zondag staat namelijk in Zeien een fietstocht op het programma voor het goede doel. Wie zich geroepen voelt mee te fietsen kan ze tussen 10 en 11 aanmelden bij Café Hinksman. Daarna kan je routes fietsen 15, 30 en 50 kilometer. En deelname kost €12,50. En dat is ook gelijk jouw donatie aan het Kanker Research Fonds en UMCG. Dus ga dat vooral doen. En dat is dus, even kijken, zondag is dat. En dan moet je om 10 uur tussen 10 en 11 even aanmelden. En dan doe je mee voor het goede doel fietsen voor het Kanker Research Fonds van de UMCG in Groningen. De platenbeurs in Grollo is er ook weer aan te komen. Passen er nog een aantal platen in de LP-collectie? Of ben je gewoon benieuwd of vinyl en cd's iets voor jou zijn? Cube in the Blizzard Museum organiseert zondag een platenmarkt in het hartje Grollo. Zowel langs de verschillende marktkraampjes en misschien vind je wel een album van je dat je oren kan bekoren. Ook het CCB, oftewel het Cube in the Blizzard Museum, brengt dan heel veel grammofoonplaten, cassettes en collector items op de markt. De platenbeurs is van 10 tot 5 uur te bezoeken. De dag van de Hunebed heb je ook nog. Wil je het weekend liever achter actief afsluiten? Trek dan je wandelschoenen aan op weg naar de beurzen. Want op de dag van het Hunebed kan een stukje sightseeing langs een van deze Drentse bouwwerken natuurlijk niet ontbreken. Daarom organiseert Nationaal Drentse A Park dan Nationaal Drentse A excursies van Deurzen naar Kampsheide en weer terug. De tocht duurt en van 2 tot 4 en de deelname is gratis. Dus naar Deurzen voor een frikse, lekkere wandeling. Dat mag allemaal voor mij betreft. Dat vinden wij leuk. Dat doen wij graag. En daar hebben wij geen moeite mee als je het even gaat doen.
0: Dus, ligt aan mij of is er iets niet voorbij gekomen?
1: Nee, dat komt nog. Ik ben nou even aan het switchen. Lieve, dat stond namelijk niet bij Drenthe op de... Dingens, wat heb je nou gedaan? Ik heb eens
0: hoor
1: even
0: ik op de achtergrond.
1: Ja, je hoort het begin van Normaal.
0: Oh.
1: Dat is een beetje achtergrondmuziek wat erbij past, hè? Dat denk ik op een gegeven moment. Oh. Natuurlijk is nou dit weekend, en terwijl gisteravond zijn ze begonnen met de Boerenrock en Drouwenermond.
0: Ja.
1: Als je nog wilt genieten van de Boerenrock, is van alles en nog wat te doen. Echt motocross, trek volgens mij, of trek en slap, weet ik wat ze allemaal hebben. Camping is alleen op zich al een bezienswaardigheid. De Boerencross ook weer, ze hebben een ontzettend grote mooie, ik mag het niet zeggen, uit Assen afkomstig biermerk bar gemaakt. En donderdagavond hebben ze een aftrap gedaan. En toen zijn ze begonnen met La Fuente, De Heino's, Feestrio, Lara Mila, Baptist FM, Feast Nation, Hillbilly Moonshiners, Lady Rose, René Becker, Danny Christian was geweest, Anita Berends. Nou, dat waren zomaar even een greep uit. De Esperandos hebben er gezeten. Vanavond doet Marjolein's hart zeer, want we hebben onze best gedaan om haar vooraan te krijgen bij het podium en om een meet en greten met Suzanne en Freek. Dat is helaas niet gelukt. Vanwege de drukte is het gewoon niet te doen. En er stond tegenover dat ze dan ook bij Mooi Wark vooraan moest gaan staan.
0: Oh ja.
1: Bier vangen.
0: Oh,
1: Fiel. Fiel, zegt ze. Suzanne en Freek, heel goed. Dat gaan we niet doen. Het is, dus je weet ongeveer waar ze fan van is. Die zijn er vanavond. Justin de Wild, Jeffrey Parmentier, Daredevils, Brennan Hart, BZB, David Baptiste. Dat is ook weer alleen dan zonder zijn FM. Bonnie Sinclair komt er. Die komt ook langs. Roldeos komt. Bonnie steekt nog steeds op. Oké.

0: Ancora komt ook. Dat is een regionaal bekende band. Wat?
1: Of zou dat een tribute zijn?
0: Nee. Zolang die nog leeft, komt die, dan is die, gaat ze in beweging, denk ik. Want wat verdienen namelijk? Morgenavond heb je Jurike Sterken uit Almelo met haar band. Fleming met de band. Samuel Welten komt langs. Outsiders en Dark Raver. Buckers komen langs. TikTok Tammo is er met de band. Annemee uiteraard. De Fijntjes. Huxen. Nog een keer. Oh. Paloma's. Aukje Fijn. Piraten Ouwe. Power Ouwe zijn. Dat schijnt nog een feest te zijn. Die zijn een gasten bezig gaan. Dick Dakkers. Dutch Boys en Harm Spang. Die zijn er morgenavond. En of morgen overdag en morgenavond, weet ik veel. Kijk even op de boerenrock.festival.nl. Dan kun jij het programma /programma. Dan kun je dat zelf wel uitzoeken wat er komt. De zondag onder andere even greepje Sven Versteeg, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Mat Hoogkamer, André Hazes, junior dan, Jannes, DJ Joep en Pim Verhaar, M&M Band, de Locals en zijn... Had ik nog even vergeten? Sven Versteeg had ik die gezegd. Dat geloof ik wel, hè?
1: Mij wel.
0: Dat was het wel zo. En voor de rest is het natuurlijk echt van alles en nog wat te doen, hè? Het is wel een enorm groot feest. We hebben het in de auto even over gehad. En wij reden ook doodonschuldig vanaf... Hè, ik kom van Nieuw-Weringen. De Mondenweg over. En ik kom onder de viaduct door bij naar Borger toe. De weg van Stadskanaal naar Borger. En daar stond het vast. En daar werd ik dus niet verhoord van. En wat krijg je dan? Ja, dan moet je... Oh, even kijken. Een beetje taai. Ik ga zo een beetje terug, een beetje achter van muziek houden. Het is wel leuk. Normaal was het wel een leuk nummer trouwens. En we reden gewoon een file. Dus ik heb de auto gedraaid. Ik ben over Borgen gekomen. En er was sowieso een hele tour om hier te komen. Want ook voorbij de Rotonde Gieter was in één keer de weg de N34 afgesloten. Konden we weer terug. Dus je begrijpt, mensen die mij goed kennen, die weten hoe vrolijk ik was.
1: Gelukkig had je mij bij je. I don't give a fuck.
0: She doesn't give a fuck. Een scheist. Nee,
1: dat is eigenlijk zelfrijden. Dat kan ik wel zachtrijdig horen.
0: Ja?
1: Ja, maar ik was echt tegen files. Maar ik probeer mezelf gewoon aan te leren. Ik kan wel zachtrijdig goed gaan doen. En de stemming gaan bepalen. Maar dan gaat de file niet van weg.
0: Nee.
1: Dus ik kan beter maar denken, oké, het is wat het is. Laten we een potje Yahtzee doen.
0: Nou, dat mag dan weer niet in de auto, hè? Hoewel, je mag niet met je achter... Zolang het niet op de telefoon is, hè? Je mag wel Yahtzee doen, maar niet met de telefoon.
1: Ah, het is toch... Je moet je handen en ogen op de weg hebben. Nou, ja, maar
0: ik heb... Nee, doe dat alsjeblieft niet. Dat doet zie je namelijk. Ik heb adaptive cruise control, dus ik hoef het gas niet te regelen. Dat soort dingen doe ik helemaal zelf. Ik heb sinds een tijdje adaptive cruise control op de auto. Dat werkt fantastisch, kan ik je melden. Vooral als je in de file zit of langzaam rijden verkeerd hebt. Maar je zet gewoon de hoe heet dat? De cruise control op 100. En dan achter voor je 20 wat tegen je. Dan rij je ook 20. Geen probleem. Pas er gewoon eens aan.
1: Dus, maar dat is ook wel een wijze levensles voor jou. Onthoud dit. Als er file is, niet boos worden. Je verandert er de file niet mee.
0: Je verandert helemaal geen fuck mee.
1: Probeer een helpende gedachte voor jezelf te bedenken.
0: Een helpende... Dat vind ik banaal voor woorden om hier te zijn, hoor.
1: Nee, maar bedenk eens waar je vrolijk van wordt. Zet je favoriete plaat erop.
0: Dat kan wel.
1: Lekker radio aan, hun staan. Lekker meezingen. File wordt vanzelf korter.
0: Ja, alleen ik heb dan in de auto wel zo'n stemrecognition zitten. Dan druk je die knop en dan zeg ik, staat Spotify, country muziek of zo. Of vrolijke zomermuziek, zomerhits. En dan zeg hij, moment geduld alsjeblieft. Ik heb u niet verstaan.
1: Ja, dan word je nog zagrijniger.
0: En als je dan ergens langskomt en je vroeg je af... die ID3 die onlangs langs de N34 is afgebrand, dat was mijn ouwe. Ik heb nou een andere. Ik word wel levensgevaarlijk. Als het brander is, dan is het ook, ben ik ook niet meer betrouwbaar. En, ik vind, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan door naar de volgende zomerhit. En als jij vertelt wie het is, dan ga ik even een boodschapje doen. En dan mag je mee starten.
1: Oké, nou, ik ga vertellen wie het is. Het is George Ezra met Green Green Grass.
0: Green Green Grass. Dat is wel een hele fijne plaat die je voor je kies krijgt op deze vrijdagavond om 7 minuten over half 8.

0: Jan Smit was dat. En tranquilo. Vorig jaar stond hij in de top 40. En gooide toch best hoog, hè? Ook bij ons in het programma.
1: Ja, we hebben best wel veel gedraaid, hoor, toen.
0: Ja, dat doen we dan speciaal ook voor ons nichtje natuurlijk. Want die is helemaal fan van...
1: Klopt.
0: Ik mag niet zeggen, Jantje shit.
1: Misschien wordt hij volgende week ook wel gedraaid op het party. Op de party,
0: wie weet. Er zit vast een party waar er gedraaid wordt. Denk het. Goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker met de volgende. Ik denk...
1: Want de volgende, dat is ook een dans.
0: En een discotheek in Emmen.
1: Ook nog. En het is een discotheek. En ja, valt het onder dans? Het is een soort beweging wat je kan maken.
0: Ja, onder zijn stok door. Dan moet je en dan heb je dus twee hernia's en een hunchback.
1: Twee hernia's.
0: Ja. Er zijn mensen die proberen dat echt. Weet je. Oké, ziektewet.
1: En het is dus een nummer.
0: Ook nog een liedje, ook nog inderdaad, ja.
1: Hernia. Oh.
0: Hernia.
1: Het is Limbo.
0: Ja, ja.
1: Daddy Yankee.
0: Of niet dan.

0: Dat was het. Ja. Limbo was dat, van Daddy Yankee.
1: Ik heb hem niet de limbo zien doen.
0: Mij niet?
1: Nee.
0: Nee, dat ga ik niet zien.
1: Ik denk dat ik het wel kan.
0: Je hebt het ook gedaan, maar Pippi Langkous. Ik denk dat ik het wel kan, ja. Inderdaad. Die is af en toe vertrouwd, inderdaad. Ik denk dat ik het wel kan zeggen. Ben ik nooit.
1: Ik ben eerder de stok zelf dan dat ik de limbo dans.
0: Dat soort dingen hoor je mee roepen.
1: Nou, mijn schouders zijn wel al flexibeler geworden. Ik doe schouderoefeningen van die flexibiliteit.
0: Oh, leuk.
1: Ja, merk ik wel. Oh. Het is wel beter al. Het is niet meer gekraak als ik shoulder press doe. Eerder ging ik... Ja. En dan ben je 28.
0: Goed vooral ook.
1: Het zat er wat met mij.
0: Ja, je bent met er eentje. Ja, ja. Ik ben met er eentje. Wie zei er alweer de...
1: Donald Duck.
0: Nee, dat zei je nou. Herman Vinkers. Ja, zei hij, ik ben met er eentje.
1: Ik ben met er eentje, Donald Duck.
0: Ja, bijna. Oh ja, dat kwartje doet me even later.
1: Oké, de volgende.
0: Oké, het is 10 voor 8, dames en heren. Marjolein is een medelig als een konijn. Die heeft volgens mij 2 joints al inmiddels. En ze ook niet. Dus ze koudt die dingen gewoon.
1: Koud.
0: Cake of zo, wat ze dan neemt.
1: Space cake.
0: Wij gaan gewoon verder met de volgende. Ik ben ook gewoon brutaal als non. Ik sta er gewoon lekker in, want ik vind hem wel leuk namelijk. Dit is Coco Jumbo. Prachtige mooie plaat. Toch?
2: Ja, Coco Jumbo. Ja,
0: Mr. President.

0: Mr. President was dat in Coco Jumbo. En wat lekkere muziek is dat, hè?
1: Ja, toch? Ik heb hem ook een beetje...
0: Ik hou er zo van.
1: Schuiven. Ik ga nog een keer schuiven.
0: Oh, je gaat lekker schuiven. Dat zie ik hier niet, hè?
1: Jawel.
0: Dan moet ik verfrissen, geloof ik.
1: Jawel, dat zie je wel.
0: Oh ja, ik zie het wel.
1: Ja. Oh, dit is wel een moeilijke uitspraak voor mij. Misschien kun jij deze aankondigen.
0: Deze?
1: Ja.
0: De Fisk Jubilee Singers zijn dat, bedoel je?
1: Ja.
0: Rodney Atkins.
1: Ja. En,
0: caught up in the country.
1: Caught up in the country.
0: Ja, we staan er gewoon in. Blijf lekker zitten. Je bent nu toe in je theetje zometeen. Stipkoekie erbij. Met je suiker in je thee. Mag van mij ook. Square bales, flatbeds, clothesline, sunsets, sky blue, barn red.

0: Caught up in the country.
1: Ah, caught up in the country. Een beetje country music hier. Mag altijd even langskomen. Dat vinden wij gezellig.
2: Ik vind dat we wel te weinig country draaien.
1: Ja, ik zal eens even een keer weer een lijstje maken met echte wat modernere country.
2: Oké, gaan we volgende week, eerste uur, doen we country.
1: Oké.
2: Ja, tussen Harry. Nee, Harry is het dan nog niet weer.
1: Nee, Harry zit te schelden.
2: Oké, dan doe ik voor volgende week. Doe ik eerst uw country.
1: Ja.
2: Dus voor de liefhebbers.
1: Verzoekjes
2: luisteren.
1: Verdienen.
2: Ja, en verzoekjes.
1: Op de avond zelf. Voor de eerste uur country. Voor Gerrit Moen een plaatje draaien trouwens.
2: En ook voor de niet-liefhebbers van country. Ook luisteren.
1: Ja.
2: Kan niet altijd alles naar je zin hebben.
1: Gerrit heeft een verzoekje aangevraagd via Wilma. Dan weet hij dat het bij mij doorkomt.
2: Oh ja. En we zouden ook straks nog een verzoekje draaien. We hebben al twee verzoekjes binnen.
1: Ja, inderdaad. Zometeen nog een...
2: Gaan wij het nu nog redden om één platje te draaien?
1: Een platje?
2: Dan doen we die wat jij graag wou.
1: Die laatste bedoel je?
2: Ja.

0: Nou, die draai ik vanaf hier wel dan even. Als je het goed vindt, dan kan ik
1: laatste,
0: hem ook een beetje...
1: Ik heb hem nu op nummer 10 staan.
0: Oh, die is goed.
1: Bluff.
0: Ja, die draai die maar. Dan gaan we zo meteen naar de nieuws, dames en heren. Tot straks.
1: Tot die tijd gaan we dansen aan zee.
0: Als de Zeeuwse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Zo, dat ging weer lekker makkelijk. Ik had de microfoon openstaan.
9: Hey, hoi.
8: Oh, langzaam vandaag.

0: Welkom terug bij 2 uur, dames en heren. We zitten er weer op 105.6 FM in stereo. Yo. En je radio. Yo, yoghurt.
1: Pola met gekke koeienvlekken.
0: Boeboe, baba. Mijn macadome, ofla. Ja, die ken ik nog wel. En ik ken hem ook aan mijn kop, trouwens. Waar was ik bij? Oh ja, 12D op je DAB+. Dat is modern tegenwoordig. Dat zitten we ook door. Zijn we door. Kanaal 48 op je Ziggo. En voor de rest moet je even kijken op de internetsite Radio A en Hunze. Waar we nog meer locaties hebben waar we zitten. Dan kan je daar terugvinden. Want dat scherm zie ik wel staan. Maar ik ben zo kippig momenteel. Dus ik weet niet wat. Dus ik zie het niet helemaal goed. Wij gaan nog 2 uur muziek voor je draaien. En 2 uur onzin uit kramen. Maar dat doe ik de hele dag. Maar nou mag jij meeluisteren.
1: Doen we nooit.
0: Nou ja, bijna nooit. We hebben een verzoekje liggen hier en het is net mama geworden weer voor de derde keer, hè?
1: Klopt. Ja.
0: Erika. Die komt van Erika.
1: Dat is te veel info.
0: Oh.
1: Beetje privé houden.
0: Beetje groter is dat daar.
1: Ja, best wel klein.
0: Oh, precies. Kan me niet schelen. Ze vroeg gaan we spangen.
1: Yes. Met? Fout. 3 keer.

0: Heeft hij al drie fouten gemaakt bij drie vrouwen?
1: Ja. Ja, wel een fout die goed voelt.
0: Oh, het is een nummer van Douwe Bob. Douwe Bob, Douwe Bob.
1: Douwe Bob geschreven.
0: Douwe zit nou in Nashville, dat luistert niet mee. Luistert sowieso niet mee, maak maar geen illusie over.
1: Nee, ik vind hem wel een leuk nummer. Ik vind Harm Spang sowieso een leuke artiest. Hij is ook redelijk regionaal. Hij komt uit Koevoorden.
0: Koeven?
1: Ja, Koeven.
0: Daar werk ik.
1: Maar ik vind Harm Spang wel een leuke artiest. Live doet hij het ook leuk, vind ik.
0: Volgens mij, ja, inderdaad. Ik heb wel eens, volgens mij is hij in Emmet al eens een paar keer live geweest.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens live van hem gezien. Gerrit heeft ook weer een jaar gevraagd. Dat zei ik al, heeft hij via Wilma gedaan. Dat is handig, want dan weet hij zeker dat ik in Wilma heeft hem opgejouwd. Die moest dit nummer aanvragen. Dus Gerrit, speciaal voor jou gaan we deze draaien. We weten dat je wil luisteren. Die bent er weer bij, want Emmet hoeft niet te voetballen vanavond. En deze is van onze recente wegval.

René Karst samen met Stef Hekkel en ze hebben een heel mooi live lied gemaakt met ook een enorm goed motto. Liever de dik in de kist hadden dan weer een feestje gemist. Daar gaan ze. Ja.

0: Stel. Stel nou dat jij een verzoekje hebt. Dan kun je gewoon bellen op 0592 70 30 30. 703030 voor mensen die niet kunnen spellen. En je kan ook een appje sturen naar hetzelfde nummer. Noem je hem opslaan in je telefoon. En dan zoek je hem even in je WhatsApp op. En dan komt er tevoorschijn een appscherm. En dan kun je erin zetten en krijg je het hier op mijn rechterscherm te zien.
1: Ja, en ik zou ook via de website...
0: De chat aanzetten.
1: Chat, even kijken hoe ik die ook alweer... Oh ja, hier.
0: Die staat
1: ik kan ook via de chat, via de website. Ik ga hem aanzetten. Dus even kijken of...
0: Wij vergeten dat, die dames en heren. We hebben echt om 9:30 of zo. Oh, volgens mij moeten we de rommel aanzetten. Niet.
1: Oh, er staan kiffjes open.
0: Oh, dat vind ik zwerg. Okay.
1: Warmte maakt me hitsig. Maar iedereen kan dit toch gewoon lezen?
0: Ja. Inderdaad. Zitten. Sommige mensen hebben geen rem. Ik ook niet, maar...
1: Oh, weet je wat een nieuwe tik van mij is? Ik weet niet hoe ik eraan

0: kon.
1: Ga je dat vertellen?
0: Maar ik heb de laatste tijd dus vaker als iets heel grof is of als ik iets zeg wat toch een beetje dom is, dan doe ik steeds vaak. Nee, maar dan zeg ik dus hihi. Ook op het werk zeg ik iets verkeerd en dan gaat.
1: De mensen typen de hihi.
0: Ja,
1: ik heb ook iemand
0: ik zeg dus letterlijk hihi.
1: Ik heb ook iemand die in plaats van een emoticon poppetje van een lachend poppetje doet, lach.
0: Huh?
1: Mm-hmm.
0: Die type gewoon lach.
1: Die type lach, maar die heeft waarschijnlijk vroeger met MSN had die lach en dan kwam het poppetje tevoorschijn.
0: XD.
1: Ja, met MSN dan kon je allemaal een naam geven,
0: ja,
1: aan gifjes.
0: Klopt. Ja,
1: en dan zag je dus dan zag je dus een zin langskomen. Nou, dat ook, maar gewoon een naam geven. Springend poppetje of zo,
0: ja,
1: weet je wel.
0: Ja, klopt.
1: Maar als ze dat dan als iemand daar iets aan KUT vonden, dan kwam er een keer een plaatje in beeld die je liever niet wilde zien. Dan veranderde die zin, die regel, veranderde dan in de rebus. Ja. Moest je bedenken wat er stond.
0: Klopt.
1: Dan moest je al die dingen langs opslaan en kijken wat er stond. En dan weer gebruiken een andere app.
0: Oh, wat mooi. Goeie oudheid.
1: Ik had het net met je over Boerenrock. Toen draai ik een nummer op de achtergrond. En ik denk, oh, weet je, ik kan hem ook wel eens gaan draaien. En ik vind hem ook een beetje zomers aandoen. Dat doet altijd wel een klein beetje aan. We hebben net de Zwarte Cross gehad. Daar was ik prominent aanwezig. Benny is een klein beetje in het zwart boekje komen te staan van menig boer. Omdat hij niet meer voor de boeren opneemt.
0: Benny
1: Joling, dat is de zanger van Normaal.
0: Oh.
1: Je weet wel die van Normaal. En zeggen ze dan, heb ik laatst meegekregen, dat Benny het voor het grote geld is gegaan. Dat lijkt me sterk, maar goed, het zal best. En als iemand dan het niet voor je opneemt en je wordt dan boos omdat hij het niet voor je opneemt, dat is prima. Hè, dat kan gebeuren, maar ga dan niet roepen dat hij niet meer, dat hij voor het grote geld is gegaan. Het is automatisch gekomen met Normaal, het grote geld. Dat hebben we allemaal meegewerkt, denk ik, of niet? Ik niet, maar de liefhebbers wel.
0: Vast.
1: Ik had vroeger al platen van ze.
0: Ik volg Normaal niet zo.
1: Nee? Nee, maar dat was voor jouw tijd.
0: Ik vind het abnormaal.
1: Gingen we staan hurken op de dansvloer met z'n allen.
0: Wat?
1: Hurken.
0: Hurken.
1: Ja, met een H.
0: Hurpen.
1: Hurken.
0: Hurken.
1: H-O-K-E-N. En dat is een O, net als een bluff met een streepje door. Dat heet hurken. Of hurken met een dubbel, met omlaut.
0: Oh, dat moet je even laten zien.
1: Ik weet je wel, hurken. Nou, dat is gewoon heen en weer gaan. Oh, dat is een soort ja, nou, dat deden we dat en niet. Wat deden dan? Luchtgitaar spelen.
0: Oh, dit.
1: Ja. Zo, dan stond je in te gekke discobroek, stond je dat te doen. Dat sloeg helemaal nergens op.
0: Oh ja, dat is
1: met een boerenklompen. Daar was ik, de haakte ik af, vond ik niks aan. A, vond ik het zonde van het bier en B, vond ik het op een gegeven moment. Ik
0: vind het ook echt vies als mensen dat doen. Drink het gewoon op.
1: Ja, maar heb je wel eens.
0: Bij mij met rust.
1: Heb je wel eens geroken hoe bier ruikt de dag erna?
0: Ja.
1: Echt, de meest ranzige geluk die je kunt bestinken.
0: Ja, bestinken.
1: Bestinken,
0: vies,
1: ja.
0: Wat ik kan bestinken.
1: Ah, ba.
0: Dat is echt heel vies.
1: Ik vind dat niet lekker.
0: Maar ook als je schoenen dag na een feestje ruikt. Bleh.
1: Ja.
0: En toen was het even stil, even de 2 minuten zijn.
1: We hebben 2 minuten zijn. We gaan even een boodschapje doen en doen we nog even Ohio van de Waterwas is Ohio.
0: Denise denkt dat als jij een boodschapje gaat doen, dat je naar de wc gaat.
1: Ook dat kan, alleen ik doe nu een boodschapje en ik heb geen Pampers aan. Ik heb gewoon een boodschapje op de radio.
0: Ja, leg ik aan.
2: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
3: En jetzt komen die kanonen.

0: U laat liggen en die bounty die mag je opeten.
1: Nee, ook niet.
0: Gerard moet die snicker hebben.
1: Allebei niet. Is op hoor, die is op.
0: Mocht je mail willen weten over hoe je in contact kan komen met Radio Arnhemse, dan doe je dat op 0592 70 30 30. Je kan nog even appen naar het nummer, een WhatsAppje sturen en dan zit je live in de studio. En dan gaan we wel draaien wat jij leek wilt. Dan moet je even luisteren als je meer wilt weten. Zometeen krijg je een mooie plaat. Ik heb net al gezegd, Conga van...

0: Jeetje, wie dan? Nou, gaat hier allemaal niet verder. Ik heb er niet om gevraagd.
1: Staat er iets niet goed?
0: Nee, dan komt die software die schakelt er automatisch in. Dat moet helemaal niet. Ga weg, man.
1: Nou, weer een spoiler, jeetje.
0: Ja.
1: We zijn deze avond niet verrassend.
0: Nee. Daar kan ik slecht tegen. Dan ben ik staande met een zware hamer door de tent in te gaan. Maar dat mag weer niet. En de voorzitter was er net.
1: Dat mag sowieso niet.
0: Nee, dan gaan allemaal spulletjes kapot
1: maken. Denk aan je bloeddruk.
0: En die is al hoog genoeg nou op dit moment.
1: Stel jezelf de vraag, is dit het waard? Nee. Wat?
0: Ik wil soms niet van jou, maar van dat soort dingen kan daar niet tegen.
1: Oh.
0: Dan vertrouw ik het programma niet meer, dan vertrouw ik de software niet meer. Dan doe mij maar gewoon 2 cd-spelers en 2 draaitafels en dan heb ik het veel beter voor elkaar.
1: Ja, we leven niet meer in 1940.
0: Ga deze voor je doen. Ga de tip raden, nummer 13 is die. De Solar.

0: Of niet dan? Het is stil. Het is stil op de radio.
1: Oh, ik wou nog even over FCM hebben.
0: Dat kan.
1: Huh? Ik hoor muziek.
0: Ja, dat klopt. Dat is een lekje in de dingen. Ik zet het buiten. Ik moet eerst even de goede. Zo, wat zeg je nou? Wil je wat over M hebben?
1: Ja, vorige week eerste wedstrijd weer van het seizoen.
0: Oh ja, toen heb jij McDonald's gehad, hè?
1: Ja, ook heel bijzonder. Dat het vanuit mij kwam om naar de Mac te gaan.
0: Ja, best
1: wel
0: bijzonder. Nee, inderdaad.
1: Ik ga niet graag naar de Mac.
0: Nee, dat is goed.
1: Maar ik had vorige week zo'n trek nog.
0: In de Mac. Trek een Mac.
1: En toen dacht ik, ja, ik kan hier patat allemaal. Daar heb ik geen zin in. Ik denk, ik wil gewoon van die soort cheese dingen. Van die, en weet ik veel.
0: Empanadas.
1: Ja, zoiets. Maar dan is gevuld met kaas. En die zijn lekker.
0: Oh man, lekker man.
1: Maar ja, Emma had dus met 1-0 gewonnen. Hey, dat was wel leuk.
0: Van? Rode JC.
1: Rode JC.

0: een nieuwe muziek draaien. Oh. En nummer 28 in de tipperaar is gisteren ben erin gezet, dus...
1: Ik heb daar helemaal nog niet naar gekeken eigenlijk.
0: Bachata Bailando is van Django Wagner. En hij is de nieuwe van hem. Kijken wat hij gaat doen. Ik moet hem nog even helemaal afluisteren. Ik heb hem niet gedaan.
1: Ik heb hem helemaal niet.
0: Of zal Kroegen in de Hemel gaan doen van Mart Hoogkamer?
1: Ik ben nu benieuwd naar Django.
0: Django Wagner. Doen we later Kroegen in de Hemel. Ja. En daarna krijg je van mij het weer. Het weer. Het weer. Marjolein krijgt het weer.

0: Tops kregen dan een Going Loco down in Acapulco. Toch loco in Acapulco. Ja, we zijn bijna het einde van de show. En dan, het is tegen 10. Het is 6 minuten voor 10. Dat betekent dat Tros zit. Pak je de microfoon nog even.
1: Moeten we alweer afscheid nemen?
0: Ja, we moeten afscheid gaan nemen. We gaan de laatste plaats om in starten. En,
1: Volgende week zijn we gewoon weer terug. En dan eerst uur country.
0: Doen we gewoon country.
1: Country.
0: Afhankelijk van de weer doen we weer zomerzitten. Een beetje andere shit. Weet ik niet.
1: Take me home.
0: Ja, dat is wel een van de meest afgekoude country nummers die je kunt doen.
1: Dus die gaan we niet draaien.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we gaan luisteren naar de laatste plaat. Ik vond het fijn dat jullie er weer bij waren op deze heerlijke warme vrijdagavond. Ik hoop dat je lekker achteruit staat in je tuin onder je uitvoerkapping of lekker in de tuin lekker na te genieten van het warme weer. Glaasje wijn erbij. Ik ga het zo meteen een glaasje wijn drinken. Jij pakt even een raletje 0.0.
1: Ik ga op bed.
0: Je gaat lekker op bed ook goed.
1: Ja. Morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe dag, nieuwe kansen. New day, new me.
0: Ja, dat is altijd wel eng bij sommige mensen trouwens. Je weet nooit wie je tegenkomt de volgende dag. Goed, geef niet. Ik wens je een hele fijne nachtrust. Ik wens je een fijne avond, fijn weekend. En graag wat mij betreft de volgende week.
1: Ja, de volgende week fijn weekend.
0: En we gaan er weer tegen, jongens. Het is weekend.
1: Doei.
0: Hoi.

0: That's all, folks.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radio.nl.

0: radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

What's happening?

Heren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardé, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardé werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardé er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs

0: betrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat

0: nog door. Ardé werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
8: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niet groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei, hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè.

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg onder.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn tenen, ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En

love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden.